0: 22 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Op donderdag 17 september organiseert Yvien Laabeek een interessante lezing getiteld Verenmakende Man. Rick Meulendijks neemt u mee in de wereld van vogelveren. De conditie van het verenkleed is namelijk een cruciaal indicator voor het welzijn en gezondheid van vogels. Een slecht verenkleed maakt een vogel vatbaarder voor ziektes. Veren beschermen vogels niet alleen tegen extreme weersomstandigheden, maar de vleugels en staart geven hen ook de nodige bewegingsvrijheid. Dit stelt de vogels in staat zich te voet of om snel gevaar te ontwijken, essentieel voor hun overleving. Afgelopen woensdag ontvingen de winnaars van een kleurwedstrijd in Gemelt Bakel hun welverdiende prijzen. Ze hebben met hun fantastische creaties een deelauto omgetoverd tot een vrolijk en kleurrijk kunstwerk die de komende tijd door de gemeente zal rijden. Een deelauto is een slimme manier van reizen. Je deelt de auto met anderen en betaalt alleen voor het daadwerkelijk gebruik. Als beloning kregen de winnaars een geweldig uitje aangeboden, inclusief comfortabel vervoer met hun eigen gekleurde deelauto. Veel verenigingen, organisaties en scholen zijn weer gestart met nieuwe activiteiten. De gemeente Gemelt Bakel helpt hen graag op weg met subsidies voor ideeën die inwoners laten bewegen, ontmoeten, spelen of sporten. Een mooi voorbeeld hiervan is kindcentrum Kleinerf in de Mortel. Zij wilden graag een vogelnestschommel. Via een sponsorloop in de buurt haalden ze de helft van het benodigde bedrag op. De rest werd met subsidie mogelijk gemaakt. Nu kan de hele gemeenschap profiteren van de schommel in de dorpsweide. Heb jij ook een goed idee? Ga dan voor meer informatie naar gemert-bakel.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Veel verenigingen, organisaties en scholen zijn weer gestart met nieuwe activiteiten. De gemeente Gemelt Bakel helpt hen graag op weg met subsidies voor ideeën die inwoners laten bewegen, ontmoeten, spelen of sporten. Een mooi voorbeeld hiervan is kindcentrum Kleinerf in de Mortel. Zij wilden graag een vogelnestschommel. Via een sponsorloop in de buurt haalden ze de helft van het benodigde bedrag op. De rest werd met subsidie mogelijk gemaakt. Nu kan de hele gemeenschap profiteren van de schommel in de dorpsweide. Heb jij ook een goed idee? Ga dan voor meer informatie naar gemert-bakel.nl. Nepnieuws van Romeinse keizers tot social media is het onderwerp van een drieluik in bibliotheek De Lage Beemte. Wat begon met pamfletten en roddels verspreidt zich nu razendsnel. Het najaarsprogramma leert je nepnieuws herkennen en er kritisch naar kijken. Op dinsdag 9 september start het drieluik met een lezing over nepnieuws in de geschiedenis, van Romeinse trucs tot oorlogspropaganda. Dinsdag 7 oktober volgt een lezing over hoe nepnieuws zich vandaag de tijd via social media verspreidt en hoe je het beoordeelt. Op woensdag 18 november is er een workshop waarin je zelf een nepbericht maakt. Afgelopen woensdag ontvingen de winnaars van een kleurwedstrijd in Gemelt Bakel hun welverdiende prijzen. Ze hebben met hun fantastische creaties een deelauto omgetoverd tot een vrolijk en kleurrijk kunstwerk die de komende tijd door de gemeente zal rijden. Een deelauto is een slimme manier van reizen. Je deelt de auto met anderen en betaalt alleen voor het daadwerkelijk gebruik. Als beloning kregen de winnaars een geweldig uitje aangeboden, inclusief comfortabel vervoer met hun eigen gekleurde deelauto. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: OSR.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopte vastgelopen onder

0: Tankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Nepnieuws van Romeinse keizers tot social media is het onderwerp van een drieluik in Bibliotheek de Lage Beemte. Wat begon met pamfletten en roddels verspreidt zich nu razendsnel. Het najaarsprogramma leert je nepnieuws herkennen en er kritisch naar kijken. Op dinsdag 9 september start het drieluik met een lezing over nepnieuws in de geschiedenis, van Romeinse trucs tot oorlogspropaganda. Dinsdag 7 oktober volgt een lezing over hoe nepnieuws zich vandaag de tijd via social media verspreidt en hoe je het beoordeelt. Op woensdag 18 november is er een workshop waarin je zelf een nepbericht maakt. In Nederland zijn ongeveer 2500 mensen 100 jaar en ouder. Mevrouw Toos Jakers van de Borgert uit Elsendorp blies ook 100 kaarsjes uit en kon natuurlijk rekenen op de persoonlijke felicitaties van de burgemeester. Ook kreeg zij als cadeau een eigen bankje om lekker op te zitten met familie en dorpsgenoten. Hoewel men gemiddeld steeds ouder wordt, is de groep 100-plussers de afgelopen 5 jaar redelijk stabiel gebleven. Ruim 2100 van deze eeuwelingen zijn vrouw. Mannen blijven met zo'n 450 personen flink achter. Ouderen worden helaas nog dagelijks slachtoffer van geraffineerde oplichters. Met trucs zoals nepbankmedewerkers of nepagenten aan de deur worden mensen beroofd van hun spaargeld en sieraden. Er is dringend behoefte aan één duidelijke landelijke boodschap. Laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen. Familie, met name volwassen kinderen, spelen hierin een cruciale rol. Waarschuw ouders regelmatig en maak concrete afspraken. Wordt er onverwacht aangebeld of gebeld met een vreemd verhaal, geef dan niets af en laat niemand binnen. Bel altijd zelf de betreffende instantie via een officieel nummer. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Veel verenigingen, organisaties en scholen zijn weer gestart met nieuwe activiteiten. De gemeente Gemelt Bakel helpt hen graag op weg met subsidies voor ideeën die inwoners laten bewegen, ontmoeten, spelen of sporten. Een mooi voorbeeld hiervan is kindcentrum Kleinerf in de Mortel. Zij wilden graag een vogelnestschommel. Via een sponsorloop in de buurt haalden ze de helft van het benodigde bedrag op. De rest werd met subsidie mogelijk gemaakt. Nu kan de hele gemeenschap profiteren van de schommel in de dorpsweide. Heb jij ook een goed idee? Ga dan voor meer informatie naar gemert-bakel.nl. Afgelopen woensdag ontvingen de winnaars van een kleurwedstrijd in Gemelt Bakel hun welverdiende prijzen. Ze hebben met hun fantastische creaties een deelauto omgetoverd tot een vrolijk en kleurrijk kunstwerk die de komende tijd door de gemeente zal rijden. Een deelauto is een slimme manier van reizen. Je deelt de auto met anderen en betaalt alleen voor het daadwerkelijk gebruik. Als beloning kregen de winnaars een geweldig uitje aangeboden, inclusief comfortabel vervoer met hun eigen gekleurde deelauto. Ouderen worden helaas nog dagelijks slachtoffer van geraffineerde oplichters. Met trucs zoals nepbankmedewerkers of nepagent aan de deur worden mensen beroofd van hun spaargeld en sieraden. Er is dringend behoefte aan één duidelijke landelijke boodschap: laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen. Familie, met name volwassen kinderen, spelen hierin een cruciale rol. Waarschuw ouders regelmatig en maak concrete afspraken. Wordt er onverwacht aangebeld of gebeld met een vreemd verhaal, geef dan niets af en laat niemand binnen. Bel altijd zelf de betreffende instantie via een officieel nummer. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's. Without you, there ain't no place for
4: me to hide. Without you. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht van het nieuwe bedrijf vorig jaar stortte de raket al na 30 seconden in zee. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen.

0: drugs en grondstoffen in beslag, plus apparatuur voor 2 drugslaboratoria. De veroordeelden kunnen nog in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemond Bakel op Omroep Peelrand. In het eerste weekend van september opende manege De Stap in de Mortel de deuren voor een grote platen- en cd-markt. Opening werd verricht door Wil van de Hurk, die ook geïnterviewd werd door Gerard Brouwers voor Omroep Peelrand. Tijdens de markt waren er diverse optredens. Chloe van Woerkom uit Bakel en Randy van Berlo dansen een Zuid-Amerikaanse dans. Zanggroep Rendezvous en Combo La Chispa speelden sfeervolle muziek. De Wereldboekenmarkt organiseerde dit evenement, waarvan de opbrengst volledig gaat naar het slaan van een waterput in een dorp in Mozambique. Op donderdag 17 september organiseert Yvien Labik een interessante lezing getiteld Verenmakende Man. Rick Meulendijks neemt u mee in de wereld van vogelveren. De conditie van het verenkleed is namelijk een cruciaal indicator voor het welzijn en gezondheid van vogels. Een slecht verenkleed maakt een vogel vatbaarder voor ziektes. Veren beschermen vogels niet alleen tegen extreme weersomstandigheden, maar de vleugels en staart geven hen ook de nodige bewegingsvrijheid. Dit stelt de vogels in staat zich te voeden of om snel gevaar te ontwijken, essentieel voor hun overleving. Afgelopen woensdag ontvingen de winnaars van een kleurwedstrijd in Geemond Bakel hun welverdiende prijzen. Ze hebben met hun fantastische creaties een deelauto omgetoverd tot een vrolijk en kleurrijk kunstwerk die de komende tijd door de gemeente zal rijden. Een deelauto is een slimme manier van reizen. Je deelt de auto met anderen en betaalt alleen voor het daadwerkelijk gebruik. Als beloning kregen de winnaars een geweldig uitje aangeboden, inclusief comfortabel vervoer met hun eigen gekleurde deelauto. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemond Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zero's. Without you, there ain't no place
4: for me to hide. Without you. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 1:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemelt-Bakel op Omroep Peelrand. In Nederland zijn ongeveer 2500 mensen 100 jaar en ouder. Mevrouw Toos Jakers van de Borgert uit Elsendorp blies ook 100 kaarsjes uit en kon natuurlijk rekenen op de persoonlijke felicitaties van de burgemeester. Ook kreeg zij als cadeau een eigen bankje om lekker op te zitten met familie en dorpsgenoten. Hoewel men gemiddeld steeds ouder wordt, is de groep 100-plussers de afgelopen 5 jaar redelijk stabiel gebleven. Ruim 2100 van de

0: prijzen. Ze hebben met hun fantastische creaties een deelauto omgetoverd tot een vrolijk en kleurrijk kunstwerk die de komende tijd door de gemeente zal rijden. Een deelauto is een slimme manier van reizen. Je deelt de auto met anderen en betaalt alleen voor het daadwerkelijk gebruik. Als beloning kregen de winnaars een geweldig uitje aangeboden, inclusief comfortabel vervoer met hun eigen gekleurde deelauto. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit zijn de beste hits, jaren 70.
3: Is this the way to Amarillo?
2: Zero's.

0: anderen stoppen. Gaan wij verder. OSR 920.
1: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
0: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal 36.000 euro aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 2:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op donderdag 17 september organiseert IVN Laarbeek een interessante lezing getiteld Veren maken de man. Rick Meulendijks neemt u mee in de wereld van vogelveren. De conditie van het verenkleed is namelijk een cruciaal indicator voor het welzijn en gezondheid van vogels. Een slecht verenkleed maakt een vogel vatbaarder voor ziektes. Veren beschermen vogels niet alleen tegen extreme weersomstandigheden, maar de vleugels en staart geven hen ook de nodige bewegingsvrijheid. Dit stelt de vogels in staat zich te voet of om snel gevaar te ontwijken, essentieel voor hun overleving. In Nederland zijn ongeveer 2500 mensen 100 jaar en ouder. Mevrouw Toos Jakers van de Borgert uit Elsendorp blies ook 100 kaarsjes uit en kon

0: Via een sponsor op in de buurt haalden ze de helft van het benodigde bedrag op. De rest werd met subsidie mogelijk gemaakt. Nu kan de hele gemeenschap profiteren van de schommelende dorpsweide. Heb jij ook een goed idee? Ga dan voor meer informatie naar gemert-bakel.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

29.0 met Goedemorgen Zondag. En als eerste Texas en Guitar Song. Ja, en lekkere muziek heb ik voor je klaarstaan van Caleb Scott en Dancing on My Own. Ook Tour Limited, Nothing Like the Rain. Maar yes, Gloria Gaynor, dit is I Will Survive.

jaren 90 vooral scoorden Ray en Anita, oftewel Tour Limited, vele hits zoals deze ook, Nothing Like the Rain hier bij OZR. En zometeen ook voor je Lois P en How Many Times op Dragon Ball Man nog met Crossfire. En dan staan we met Nina Simone en In God No

0: The Rag & Bone Man en Crossfire hier bij Goedemorgen Zondag. En zometeen muziek van De Kast in de Wolken. We gaan terug naar Friesland. En ook Ellie Longley en Choosing Texas. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 70. Want wie kent natuurlijk de filmklassieker Grease niet, waar ook twee delen van zijn verschenen. Maar het gaat natuurlijk vooral om het eerste deel met onder andere John Travolta en Olivia Newton-John in de hoofdrollen. En die hebben natuurlijk samen, maar ook apart, vele hits uit die film voortgebracht. Zoals deze Grease Lightning.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's Greased Lightning. Greased.

Deze mooie van Ella Longley was dat. En Choose Texas, of Choosing Texas is het zelfs. Goed, we gaan door met muziek van zometeen Alan Clark en Father and Friend. Maar eerst gaan we naar 1985, naar het gelijknamige artiestenalbum van Heart. En er stond deze plaat op, These Dreams. These Dreams.

Heerlijk alweer. Cat Stevens was dat en Tuesday's Dead. En zometeen om 9 uur gaan we verder met Goedemorgen Zondag. En onder andere de top 40 voor je van 1984. En natuurlijk nog veel meer lekkere muziek op deze zondagochtend. Blijf er lekker bij. Ik heb nu nog voor je Michael Bublé en Some Kind of Wonderful. Tot zo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Er zijn geen incidenten van betekenis gemeld. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal €36.000 aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Op donderdag 17 september organiseert Yvien Laabeek een interessante lezing getiteld Verenmakende Man. Rick Meulendijks neemt u mee in de wereld van vogelveren. De conditie van het verenkleed is namelijk een cruciaal indicator voor het welzijn en gezondheid van vogels. Een slecht verenkleed maakt een vogel vatbaarder voor ziektes. Veren beschermen vogels niet alleen tegen extreme weersomstandigheden, maar de vleugels en staart geven hen ook de nodige bewegingsvrijheid. Dit stelt de vogels in staat zich te voet of om snel gevaar te ontwijken, essentieel voor hun overleving. In het eerste weekend van september opende Manege de Stap in de Mortel de deuren voor een grote platen- en cd-markt. Opening werd verricht door Wil van de Hurk, die ook geïnterviewd werd door Gerard Brouwers voor Omroep Peelrand. Tijdens de markt waren er diverse optredens. Chloe van Woerkom uit Bakel en Randy van Berlo dansen een Zuid-Amerikaanse dans. Zanggroep Rendezvous en Combo La Chispa speelden sfeervolle muziek. De Wereldboekenmarkt organiseerde dit evenement, waarvan de opbrengst volledig gaat naar het slaan van een waterput in een dorp in Mozambique. Veel verenigingen, organisaties en scholen zijn weer gestart met nieuwe activiteiten. De gemeente Gemert-Bakel helpt hen graag op weg met subsidies voor ideeën die inwoners laten bewegen, ontmoeten, spelen of sporten. Een mooi voorbeeld hiervan is kindcentrum Kleinerf in de Mortel. Zij wilden graag een vogelnestschommel. Via een sponsorloop in de buurt haalden ze de helft van het benodigde bedrag op. De rest werd met subsidie mogelijk gemaakt. Nu kan de hele gemeenschap profiteren van de schommel in de dorpsweide. Heb jij ook een goed idee? Ga dan voor meer informatie naar gemert-bakel.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend

Je luistert nog steeds naar Oude Zenit Tunnel met Goedemorgen Zondag. En de Blue Nile was dit en Tinseltown in the Rain. Nou, voor de Nederlandse top 40 van deze week gaan we terug naar 8 september 1984.

Op nummer 3, de Nederlandse Danny de Munk en Mijn Stad. Op nummer 2, Bronski Beat en Small Town Boy. Ja, die afzitter nummer 1 op 8 september 1984 was voor George Michael en Careless Whisper. En die komen ze alle drie achter elkaar.

De nummer 1 van de Nederlandse top 40 van 8 september 1984 was voor George Michael en Careless Whisper. Muziek van Boy Meets Girl komt eraan. Waiting for a Star to Fall. Ook The Kings met You Really Got Me. Maar eerst Bruno Mars, dit is On My Soul.

Davies van de band The Kinks was in 1964. You Really Got Me. Muziek van Daft Punk samen met Pharrell Williams komt eraan. Get Lucky. En je hebt nog meer geluk, want nu eerst komt Miss Montreal. Dit is Just a Flirt.

toch inmiddels alweer een aantal hits achter haar naam staan, waarvan twee Songfestival winnaarsliedjes. Loreen was dit en Is It Love. Zometeen Aha en The Living Daylights. En eerst gaan we terug in 1992 naar het album Stay Tuned. Ja, het valt een beetje in het R&B en soul gebied, hè, deze muziek van Salt-N-Pepa. Want daar heb ik het over. Dit is Start Me Up.

toch ook eens een heerlijke klassieker van Sweet and Funny Funny hier bij Ozone 8.0. En ja, zometeen na 10 uur gaat Goedemorgen Zondag verder. Maar dan natuurlijk met onze Hans van Erp. Veel plezier nou daarmee. Ik heb nog voor je Robin Daigle en Jose. En ik ga je nog een fijne zondag wensen. Tot

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
3: Het Israëlische leger heeft vanochtend doelen in Zuid-Libanon gebombardeerd als vergelding voor een aanval van Hezbollah met 2 drones op Israëlische militairen. Die bleven daarbij ongedeerd. Bij de bombardementen van vandaag werd onder andere een gebouw in het Zuid-Libanese dorp Arab Salim geraakt. Er zou minstens 1 dode gevallen zijn. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van naar schatting bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Nepnieuws van Romeinse keizers tot social media is het onderwerp van een drieluik in bibliotheek De Lage Beemte. Wat begon met pamfletten en roddels verspreidt zich nu razendsnel. Het najaarsprogramma leert je nepnieuws herkennen en er kritisch naar kijken. Op dinsdag 9 september start het drieluik met een lezing over nepnieuws in de geschiedenis van Romeinse trucs tot oorlogspropaganda. Dinsdag 7 oktober volgt een lezing over hoe nepnieuws zich vandaag de tijd via social media verspreidt en hoe je het beoordeelt. Op woensdag 18 november is er een workshop waarin je zelf een nepbericht maakt. Op donderdag 17 september organiseert Yvien Labik een interessante lezing getiteld Verenmakende Man. Rick Meulendijks neemt u mee in de wereld van vogelveren. De conditie van het verenkleed is namelijk een cruciaal indicator voor het welzijn en gezondheid van vogels. Een slecht verenkleed maakt een vogel vatbaarder voor ziektes. Veren beschermen vogels niet alleen tegen extreme weersomstandigheden, maar de vleugels en staart geven hen ook de nodige bewegingsvrijheid. Dit stelt de vogels in staat zich te voeden of om snel gevaar te ontwijken, essentieel voor hun overleving. Veel verenigingen, organisaties en scholen zijn weer gestart met nieuwe activiteiten. De gemeente Gemert-Baken helpt hen graag op weg met subsidies voor ideeën die inwoners laten bewegen, ontmoeten, spelen of sporten. Een mooi voorbeeld hiervan is kindcentrum Kleinerf in de Mortel. Zij wilden graag een vogelnestschommel. Via een sponsorlopende buurt haalden ze de helft van het benodigde bedrag op. De rest werd met subsidie mogelijk gemaakt. Nu kan de hele gemeenschap profiteren van de schommel in de dorpsweide. Heb jij ook een goed idee? Ga dan voor meer informatie naar gemert-bakel.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

Ja, Ayo. Van de Bee Gees. Dat is een van de vele platen die vandaag voorbij zullen komen. Want het is weer tijd voor het vinylwerk. Van harte welkom in Goedemorgen Zondag. Mark, bedankt voor je eerste twee uurtjes van Goedemorgen Zondag. Het waren er weer een paar leuke met leuke platen natuurlijk. Maar nu komen de platen allemaal lekker vanaf het ouderwetse vinyl. En dat doen wij hier bij OSR 920 tot vanavond 6 uur met diverse collega's natuurlijk. Leuke hits van toen. Allerlei platen komen voorbij. Een paar live-opnames, waarvan een aantal hele mooie relaxte. En ook deze van Daryl Hall en John Oates. Dit is The Maneater.

Zo, de kop is eraf. De eerste lekkere vinylplaten zijn er feit. En we draaien er eentje van The Seekers. Hey Georgie Girl. Omdat het zo gezellig en vrolijk klinkt. En omdat het mooi, een hele mooie dag gaat worden. Want de zon die schijnt nu al. En die blijft volgens mij voor de hele dag lekker schijnen. Dus blijf er lekker van genieten hoor. Zeker met de muziek van OSN 920. Ja, vaak draaien wij platen van artiesten. Maar deze gaat over een artiest. En niet zomaar eentje. Namelijk Smokey Robinson, gedaan door ABC, dit mooie tribute. When Smokey sings.

klok. Deze jongens kennen we ook van This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. Dat was eigenlijk hun allergrootste hit. En dit was een nakomertje. En die deed het ook wel best wel aardig. En sommige artiesten, ja, die moeten het helemaal hebben natuurlijk van de muziek. Maar sommige ook van hun uitstraling. Deze twee jongens, die vergeten we natuurlijk nooit meer. Met het rare snorretje van die ene. Heerlijk toch? Dit is een mooie hit uit 66. Opnieuw uitgebracht in 74 door Jimmy Ruffin. Een hele mooie relaxte plaat voor zondagochtend. What becomes of a broken-hearted?

0: Dat was zo'n punkbandje, Dits, in de jaren 70. Juice Holland die had een aandeel in Dits bandje. En Juice Holland die heeft tegenwoordig een heel mooi programma op de BBC in Engeland. En daar heeft hij heel veel muzikale artiesten. En zo heeft hij onlangs ook nog eens een keertje zijn oude collega's uitgenodigd van Squeeze. Echt een punkband van je welste. Heerlijk om terug te horen. En ja, ze zijn inmiddels een klein beetje bejaard. Maar het klonk allemaal toch nog best wel lekker fris. Squeeze was dit en School for Cats. Ja, goed. Ik was een beetje aan het hobbyen tussendoor blijkbaar. Maar ik wou eigenlijk heel lekker een mooie albumtrack gaan draaien. Van niemand minder dan Robin Gibb himself. Ja, how old are you?
1: Albumtrack.

waren dat ze nog Manfred Mann's Earth Band heten. Was het gewoon simpelweg Manfred Mann. En dan hadden ze leuke jaren 60 geetjes. Deze kwam dan uit 1969. De Ragamuffin Man. En deze dag is eigenlijk een bijzondere dag voor Robbie van Leeuwen van The Shocking Blue. Die kennen wij natuurlijk. Hè. Hij zat op deze dag. Wat is het vandaag? 6 september 1989. Zich lekker in de handjes te wrijven. Thuis op de bank. Te genieten van het feit dat Bananarama met zijn Venus op nummer 1 kwam in Amerika.

blijft nog altijd leuk, hè? Even luisteren naar de muziek van The Middle of the Road. Allemaal van die niet-zeggende titeltjes zijn Soleil, Soleil. Leuk. Altijd aardig. OSR 920 zit er vol van die leuke ouderwetse hits. En ouderwetse hits die worden dan ook wel weer eens een keertje opnieuw uitgebracht. En dat gebeurde ook in de jaren 90 met dit nummer van Robert Palmer. Het liedje dat werd ooit geschreven door Andy Fraser. En dat is een van de ex-leden van The Free van lange tijd geleden. In de jaren 70 kwam dit natuurlijk ook tevoorschijn met Robert Palmer. Dit is Every Kind of People.

van die krakerige platen hebben we genoeg hoor. Hermits, Hermits en That's a Kind of Hush. Toch heel lekker zeg. We gaan richting de tijd... Sorry. We gaan richting de tijd zijn van 11 uur. En dat doen we met Olivia Newton-John.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal na verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. De zogenaamde kritische aardmetalen die nodig zijn voor de elektronische industrie. Het Iraanse leger zegt 6 schepen in de straat van Hormuz en elders in de regio te hebben aangevallen, als vergelding voor eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat ook andere schepen aangevallen zullen worden als ze de route door de zeestraat gebruiken die door Iran is geblokkeerd. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van, naar schatting, bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. En bij het Brabantse Etten-Leur heeft een dronken automobilist zaterdagavond een pomp van een tankstation aan de A58 omvergereden. Hij probeerde te vluchten, maar een agent op de fiets kon de man aanhouden. Hij zal worden vervolgd voor het rijden onder invloed en het verlaten van de plek van een ongeval. Bij het ongeluk raakte ook de auto van een andere automobilist die stond te tanken beschadigd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Veel verenigingen, organisaties en scholen zijn weer gestart met nieuwe activiteiten. De gemeente Gemelt Bakel helpt hen graag op weg met subsidies voor ideeën die inwoners laten bewegen, ontmoeten, spelen of sporten. Een mooi voorbeeld hiervan is kindcentrum Kleinerf in de Mortel. Zij wilden graag een vogelnestschommel. Via een sponsorloop in de buurt haalden ze de helft van het benodigde bedrag op. De rest werd met subsidie mogelijk gemaakt. Nu kan de hele gemeenschap profiteren van de schommel in de dorpsweide. Heb jij ook een goed idee? Ga dan voor meer informatie naar gemert-bakel.nl. In het eerste weekend van september opende manege De Stap in de Mortel de deuren voor een grote platen- en cd-markt. Opening werd verricht door Wil van de Hurk, die ook geïnterviewd werd door Gerard Brouwers voor Omroep Peelrand. Tijdens de markt waren er diverse optredens. Chloe van Woerkom uit Bakel en Randy van Berlo dansen een Zuid-Amerikaanse dans. Zanggroep Rendezvous en Combo La Chispa speelden sfeervolle muziek. De Wereldboekenmarkt organiseerde dit evenement waarvan de opbrengst volledig gaat naar het slaan van een waterput in een dorp in Mozambique. Op donderdag 17 september organiseert Yvien Labik een interessante lezing getiteld Verenmakende Man. Rick Meulendijks neemt u mee in de wereld van vogelveren. De conditie van het verenkleed is namelijk een cruciaal indicator voor het welzijn en gezondheid van vogels. Een slecht verenkleed maakt een vogel vatbaarder voor ziektes. Veren beschermen vogels niet alleen tegen extreme weersomstandigheden, maar de vleugels en staart geven hen ook de nodige bewegingsvrijheid. Dit stelt de vogels in staat zich te voeden of om snel gevaar te ontwijken, essentieel voor hun overleving. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Goedemorgen zondag. Hans van Erp. Vinyl Studio 45.

dat maakt het allemaal zo mooi, hè? Dat orchestrale. Ah, dat kon in 1967 allemaal nog, hè, met die orkestjes in de studio's. Hè. Tegenwoordig kost het iets of wat te veel tijd, maar AI maakt veel goeder dan weer blijkbaar. Ja, welkom terug. Laatste gedeelte van Goedemorgen Zondag hier op OSN 920. Het vinyl gaat weer draaien. Mocht dat aan de uurtje nog 6 vanavond. Dus er komen nog leuke platen voorbij, dat kan ik je wel beloven. Dit is een heerlijk lekker rockklassieker. Van Bon Jovi, Living on a Prayer.

Kijk eens aan. Roger McQuinn, Gene Clark en Chris Hillman. Zij maakten in 1979 een mooi album genaamd McQuinn, Clark en Hillman. Moeilijker kan het helemaal niet. En er stond dan dit leuke hitje op. Don't you write her off. Zo. The Children of the World met Alan Foley. Zij maakten een LP met heel veel boodschappen erin. Met een kinderkoor erbij. The time is now.

Wat is dat leuk zeg, dat geluidje tussendoor. Alsof er een eentje aan het meezingen is. Hè? Lekker. De Yarborough and People was dit met Don't Stop the Music. En dat kwam dan allemaal uit 1980. En daarvoor, jazeker, Ellen Foley samen met Jimmy Hall. And the time is now. Goed, we gaan zo dadelijk een origineeltje draaien. Uit 19, wanneer zal het zijn? 65, 66 zo'n beetje. Maar eerst stel ik voor dat we deze maar eens even gaan doen. Die is ook altijd leuk om terug te horen. De muziek van Spandau Ballet hier op OSN 920 op de zondagochtend. Wij draaien het heerlijke vinyl allemaal speciaal voor jou. En dit is zo'n eentje uit 84. Only When You Leave.

Ja, dit is uitgegroeid naar een klassieker. Hè? Hij maakte dit, deze Otis Redding in 1965. Een heerlijke plaats, respect. En hij mocht nog net voordat hij stierf, en dat was in 1967, meemaken dat Aretha Franklin dit tot een nummer 1 hit maakte in Amerika. En trouwens volgens mij over de hele wereld zo'n beetje. Wat zij deed samen met, overigens met King Curtis. En dat deed ze natuurlijk fantastisch. Het klonk allemaal wel een beetje anders, want het moest, zij had iets meer nodig als alleen dit respect van Otis Redding. Zij had ook een liedje van Sam en Dave nodig, namelijk Something is Wrong with My Baby. Dat vermengde zij met respect. Maar het resultaat, dat kennen we allemaal als geen ander natuurlijk. Hè? Otis Redding en respect uit 65. En dit is gewoon een simpel liedje over vrijheid. Het wordt gedaan door Tim Harden. The Simple Song of Freedom.

Op 29 april 1969 vierde Rod McEwen zijn verjaardag in de Carnegie Hall. Waar was dat? In Engeland, hè? Ergens. Nou, dat deed hij zo mooi. En die man is nogal gecharmeerd van de muziek van Jacques Brel. Hij heeft verschillende liedjes van hem van een Engelstalige tekst voorzien. Dus dat deed hij mooi. Ook met dit mooie Amsterdam. Oftewel In the Port of Amsterdam. Heerlijk. Ja, dit applaus, dat verdiende hij eigenlijk wel. Goed, we gaan eventjes kijken naar het weerbericht. Ja, want vanmiddag is het lekker droog met zonnige perioden. En die hebben we nu al, hè. En soms ook wolkenvelden. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag. En dat alles bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidoosten. En vanavond en vannacht dan blijft het droog. En het kwik dat zwakt naar 15 of 16 graden. En morgen dan wordt het ook wel weer warm. Een beetje nazomerweer. Met in de middag 25 tot ongeveer lokaal 28 graden.

Zo mooi allemaal, hè? Dit zo na Kiss. And I was made for loving you, zojuist. Was dit Ademo, hè? La Ville du Bord du Mer. Nou, lekker oude koeien nooit sloot aan, toch? Ach, ik heb nog een minuutje, nog 15. En die vullen we op met onder andere Monica.

En mijn papa trouwens ook niet. Ik kon ook niet dansen. Dat heb ik ook van hem georven, blijkbaar. Dus ik kan het ook niet. Met, wie was dit ook weer? Oh ja, niemand minder dan Kelly Loggins en Jim Sheena. En dat was een van de laatste platen voor deze aflevering van Goedemorgen Zondag. Het zit er bijna al, bijna 12 uur. Dat betekent dat zo dadelijk na 12 uur de deuren opengaan van het zondagmiddagcafé van OSR. En dat is altijd een brok gezelligheid. Het begint om 12 uur met Berend Koenders. En daarna hebben wij de heren Leo de Blanc en Petro Leenders. Zijn gaan de uurtjes lekker gezellig met vinyl voldraaien tot aan een uurtje of zes. Ik wens je daar veel plezier mee. Tot slot, The Outsiders en Lying All The Time. Nog een hele fijne zondag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Na het geweld afgelopen week in het Gelderse Overasselt gaat het onderzoek vandaag verder. Volgens de politie worden er nog steeds voorwerpen gevonden die bij het incident horen. De politie wil niet zeggen om wat voor voorwerpen het precies gaat. In de nacht van maandag op dinsdag verzamelde een grote groep gewapende personen zich bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven en twee agenten raakten gewond. 32 verdachten zijn afgelopen vrijdag voorgeleid en zitten vast in beperkingen. Zij mogen alleen contact met hun advocaat hebben. Op sociale media wordt een reeks oude foto's van prins Klaus gedeeld. Vandaag, 100 jaar geleden, werd Klaus von Amsberg, de weile echtgenoot van prinses Beatrix, geboren. Prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn brengen later vandaag een bezoek aan de geboorteplaats van haar echtgenoot en hun vader Hietzacker in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Prins Klaus overleed op 6 oktober 2002 op 76-jarige leeftijd. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. Die zogenaamde kritische aardmetalen zijn nodig voor de elektronische industrie. Verschillende steden in de Verenigde Staten willen op 25 september Dolly Parton Appreciation Day vieren. In New Orleans is bijvoorbeeld een parade met zang en dans en een inzameling voor de Imagination Library, het boekenproject van de zangeres om kinderen aan het lezen te krijgen. In Texas, New York en Tennessee wordt nog nagedacht over de juiste invulling van de Dolly Parton Appreciation Day. Eerder werd in Tennessee ook al de geboortedag van Parton, 19 januari, uitgeroepen tot Dolly Parton Day. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Nepnieuws van Romeinse keizers tot social media is het onderwerp van een drieluik in bibliotheek De Lage Beemte. Wat begon met pamfletten en roddels verspreidt zich nu razendsnel. Het najaarsprogramma leert je nepnieuws herkennen en er kritisch naar kijken. Op dinsdag 9 september start het drieluik met een lezing over nepnieuws in de geschiedenis, van Romeinse trucs tot oorlogspropaganda. Dinsdag 7 oktober volgt een lezing over hoe nepnieuws zich vandaag de tijd via social media verspreidt en hoe je het beoordeelt. Op woensdag 18 november is er een workshop waarin je zelf een nepbericht maakt. In Nederland zijn ongeveer 2500 mensen 100 jaar en ouder. Mevrouw Toos Jagers van de Borgert uit Elsendorp blies ook 100 kaarsjes uit en kon natuurlijk rekenen op de persoonlijke felicitaties van de burgemeester. Ook kreeg zij als cadeau een eigen bankje om lekker op te zitten met familie en dorpsgenoten. Hoewel men gemiddeld steeds ouder wordt, is de groep 100-plussers de afgelopen 5 jaar redelijk stabiel gebleven. Ruim 2100 van deze eeuwelingen zijn vrouw. Mannen blijven met zo'n 450 personen flink achter. Ouderen worden helaas nog dagelijks slachtoffer van geraffineerde oplichters. Met trucs zoals neppe bankmedewerkers of nepagenten aan de deur worden mensen beroofd van hun spaargeld en sieraden. Er is dringend behoefte aan één duidelijke landelijke boodschap: laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen. Familie, met name volwassen kinderen, spelen hierin een cruciale rol. Waarschuw ouders regelmatig en maak concrete afspraken. Wordt er onverwacht aangebeld of gebeld met een vreemd verhaal, geef dan niets af en laat niemand binnen. Bel altijd zelf de betreffende instantie via een officieel nummer. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Berend Koenders.
1: Vinyl 45.

zo gingen we starten in het zondagmiddagcafé met de boss Bruce Springsteen. En hij springt werkelijk op het hoesje. Want ze hebben de foto gemaakt toen hij een sprongetje maakt. En hij staat dus niet op de grond. Hey, tot aan 6 uur, de platen.

Eddie Cochran en Come On Everybody. We kennen ze ook onder andere van Summertime Blues, maar dit was toch wel de grootste. We gaan even verder op een paard. En hoe heet die paard? Nou, dat weet ik niet, want het paard heeft geen naam. Hier is...

deze Michael Jackson en Thriller. We tellen met de jaartellen naar het jaar 1983. Het plaat kwam uit in december. Oké, top tijd voor Crosby, Stills, Nash & Young. Nou, dat was een beetje 1969. Hier is Sweetie Blue Eyes. Sweetie Judy Blue Eyes, zo moet ik het even zeggen.

Wat de mensen bijna nooit meer over praten. Heel op radiostations. En wij trouwens ook in de nachtelijke uren non-stop muziek. Ja, misschien moeten we eens een keer weer eens even aanpassen. Dat zou zomaar eens even kunnen. Je weet maar nooit natuurlijk. Eric Clapton was dat. Hij bezong dat na middernacht. Na 12 uur. Onderweg naar die nieuwe dag. Die dan net is begonnen natuurlijk. Hier is Paul Jong.

midden jaren 60, maar nee, op dus 1958 staat hier. Eens even wat dat is, november 58. Richie Valens en de A- en de B-kant die Popi Opi was. Dat was deze La Bamba, maar ook Donna. Daar mochten we destijds heerlijk langzaam op dansen. Dan doen we nog één dan. Tenminste, nu, eindelijk. Eentje voor langzaam op te dansen dan.

Queen. Een van de, laten we zeggen, de hele grote stapel dikke hits die de heren hebben afgeleverd. En zo'n beetje in de jaren 80. Deze die kwam van 1984. OSR 920.

ik zat even een beetje te twijfelen tussen Hey Joe en The Wind Cries Mary, want die nummers staan ook op dit singeltje. Maar ik heb toch gekozen voor deze All Along the Watchtower, Jimi Hendrix. En dan nu, Alphaville, voor altijd jong.

was destijds een beetje zijstroom van, laten we zeggen, de soul. Maar dit werd ook wel funk genoemd, is niet zo heel erg lang populair geweest. En deze Johnny Guitar Watson, hij speelde wel een heel album vol, maar deze was de enige hitsucces in Nederland. It's a real motor for you op OZR 920 op een zondagmiddag.

Muziek van Mick DeVille. Each Word's a Beat of My Heart. Ja, zijn grootste succes was natuurlijk Spanish Stroll. Die draaien we voor graag een andere keer weer. Want we hebben nog wat andere dingen te doen. Onder andere The Who. Hij gaat een beetje flipperen in dat plaatje. The Pinball Wizard.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De herdenking die vanmiddag in Nijmegen gehouden zou worden voor de 51-jarige beveiliger uit Wijchen, die afgelopen dinsdagochtend vroeg voor het huis van de veroordeelde Jan G. in Overasselt bij het grote geweldsincident om het leven kwam, gaat niet door. De studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, laat weten dat de herdenking vanwege veiligheidsoverwegingen moet worden afgelast. En voor het geweld dat in de nacht van maandag op dinsdag in het Gelderse Overasselt plaatsvond, is opnieuw iemand opgepakt. Het gaat om een 26-jarige Belg. Afgelopen vrijdag werd hij in Amsterdam gearresteerd. Dat brengt de stand op 35 verdachten voor deze schietpartij, waarbij één man om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. 32 personen zijn vrijdag voorgeleid en zitten in beperkingen vast. Dat wil zeggen dat zij alleen contact met een advocaat mogen hebben. Vanmorgen vroeg heeft in Zaandam bij een huis aan de Rode Zee een ontploffing plaatsgevonden. Volgens de politie zou het mogelijk om zwaar vuurwerk gaan. Lokale media melden dat een ruit is ingeslagen en het vuurwerk naar binnen werd gegooid. De bewoners waren op dat moment thuis. Kort geleden ging er in de buurt ook al een auto in vlammen op. In Zaandam zelf en omgeving vinden de laatste tijd ernstige geweldsincidenten plaats. Denk daarbij aan bedreiging, brandstichting, beschietingen en explosies. De politie zegt dat er verschillende conflicten spelen die niets met elkaar te maken hebben. De regionale regering van Ceuta vindt het een grote fout om de haven van de Spaanse exclave als tijdelijke opvang voor migranten te gebruiken. De lokale autoriteiten zijn boos en verzetten zich tegen de opvang omdat de haven belangrijk is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave. Het grootste deel ging weer naar huis, maar sindsdien zijn er nog rond de 5.000 migranten achtergebleven, van wie een deel minderjarig is. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Ouderen worden helaas nog dagelijks slachtoffer van geraffineerde oplichters. Met trucs zoals nepbankmedewerkers of nepagenten aan de deur worden mensen beroofd van hun spaargeld en sieraden. Er is dringend behoefte aan één duidelijke landelijke boodschap: laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen. Familie, met name volwassen kinderen, spelen hierin een cruciale rol. Waarschuw ouders regelmatig en maak concrete afspraken. Wordt er onverwacht aangebeld of gebeld met een vreemd verhaal, geef dan niets af en laat niemand binnen. Bel altijd zelf de betreffende instantie via een officieel nummer. Nepnieuws van Romeinse keizers tot social media is het onderwerp van een drieluik in Bibliotheek de Lage Beemte. Wat begon met pamfletten en roddels verspreidt zich nu razendsnel. Het najaarsprogramma leert je nepnieuws herkennen en er kritisch naar kijken. Op dinsdag 9 september start het drieluik met een lezing over nepnieuws in de geschiedenis, van Romeinse trucs tot oorlogspropaganda. Dinsdag 7 oktober volgt een lezing over hoe nepnieuws zich vandaag de tijd via social media verspreidt en hoe je het beoordeelt. Op woensdag 18 november is er een workshop waarin je zelf een nepbericht maakt. In Nederland zijn ongeveer 2500 mensen 100 jaar en ouder. Mevrouw Toos Jakers van de Borgert uit Elsendorp blies ook 100 kaarsjes uit en kon natuurlijk rekenen op de persoonlijke felicitaties van de burgemeester. Ook kreeg zij als cadeau een eigen bankje om lekker op te zitten met familie en dorpsgenoten. Hoewel men gemiddeld steeds ouder wordt, is de groep 100-plussers de afgelopen 5 jaar redelijk stabiel gebleven. Ruim 2100 van deze eeuwelingen zijn vrouw, mannen blijven met zo'n 450 personen flink achter. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

hitsuccessen, maar in instrumentale hadden ze maar één. Jonathan Richman en de Modern Lovers. Een Egyptian reggae. Is die anders als een andere reggae plaat? Nou, in ieder geval instrumentaal, dat wel. Coldenering. Uit, laten we maar zeggen, de topdagen. When the Lady Smiles.

Het huis van de reizende zon werd hier bezongen door de Animals. Inclusief heel mooi Hammondorgeltje. Och ja, in 1964 was een Hammondorgel al best wel heel erg normaal. Het is een beetje de voorloper van de synthesizer. Volgens mij zat in die Hammondorgel wat transistors in. En dat was op zich natuurlijk ook al best bijzonder voor die tijd. En dan nu. Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side.

Laser 920 met de vernieuwde platen tot aan 6 uur. En je hoort er zomaar voorbij komen. Superfam, geef een heel klein beetje. Give a little bit dus. En als je dan denkt van, oh, dat klinkt wel lekker. Nou, je kan tegenwoordig op vinyl best ook wel wat retro albums aanschaffen. Die zijn dan meestal, laten we zeggen, opnieuw geperst. En liggen dan gewoon in de schappen. En die klinken als, laten we zeggen, nieuw. Nou, dit albumke heet Even in the Quietest Moments, waar die op staat. Maar we draaien het singeltje.

Winners Club Yacht Revival, de Green River. Van de heren die niet allemaal meer zijn, maar nog wel een actief lid hebben in de meneer Fogarty. Die is nog drukdoende, treedt nog regelmatig op, ook in Nederland. En maakt nog steeds wat albummetjes. Rare Word, hier is Get Ready.

Kop. De Specials waren dat. En zij waren ook wel de krachttrekker van de ska-muziek. Een beetje, laten we zeggen, een ander soort reggae. Goed. Terug naar de jaren 60. Dat doen we met de Spoolfaces.

gaan vanmiddag nog best wel, laten we zeggen, type muziek in de verschillendheid zitten. We hebben een beetje rock gehad, we hebben een beetje disco gehad, we hebben ska gehad, we hebben reggae gehad. Maar Nederlandstalig hebben we dat al gehad? Nee hoor, was trouwens de Tramps, disco dus. En dan nu, Nederlandstalig. Net als in de film, hier is Toontje Lager.

was een beetje de een van de eerste Nederlandse producten die een dikke hit kregen in Amerika. Dat gebeurde zo'n beetje in 1969. Shocking Blue met Mariska Veres in de hoofdrol. OZ 920, de vinyl tot aan 6 uur. Maar ja, zover is nog niet. OJ's nu, I Love Music.

0: als je de LP hebt, de dubbeltake heet je volgens mij, dan gaat hij nog even voor de helft door. En je verdraait het singeltje. Ja.
1: Let me play once for you.
0: En als een singeltje gaat hij op kant B verder. Zullen we dat maar doen? Nee, dat doen we maar niet. Nee, dat was je dan. Zometeen nog veel meer van Hill. Tot aan 6 uur. Ik ben je fan.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Telegraaf meldt dat in het Noord-Hollandse Midden-Beemster een 65-jarige vrouw bij een misdrijf in haar woning om het leven is gekomen. Een 29-jarige verdachte is opgepakt. Het zou mogelijk om een familiedrama gaan. Volgens omwonenden is de zoon van het slachtoffer gearresteerd, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan. De verdachte werd gisteravond aangehouden en zou in het bezit van een mes geweest zijn. De politie is op zoek naar getuigen. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental ondertussen naar 1384 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1341 mensen om en in Tibet minstens 43. Ruim anderhalve week geleden werd het gebied plotseling door het natuurgeweld getroffen. Er worden nog altijd veel mensen vermist, zo'n 5000 in Nepal en ruim 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlandse toeristen. Gisteravond rond 9 uur lokale tijd zijn bij een busongeluk op het Kaapverdische eiland Fogo zeker 25 mensen omgekomen, waaronder de chauffeur. 12 inzittenden zijn ernstig gewond geraakt. De bus raakte van de weg en stortte 30 meter naar beneden in een ravijn. Aan boord van de bus zouden leerlingen van middelbare scholen gezeten hebben. De reddingswerkers zijn nog altijd op de plaats van het ongeluk. De afgelopen dagen hebben meer dan 25.000 mensen de laatste eer aan de overleden Noorse koning Harold bewezen. Gisteren was de drukste dag, toen liepen er een kleine 7.000 mensen langs de baar. Omdat het zo druk is, zijn de openingstijden van de kapel aangepast. Vandaag en morgen kunnen mensen tot 11 uur 's avonds terecht om hun koning de laatste groet te brengen. Woensdag vindt in de Domkerk in Oslo de staatsbegrafenis plaats. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. In het eerste weekend van september opende manege De Stap in de Mortel de deuren voor een grote platen- en cd-markt. Opening werd verricht door Wil van de Hurk, die ook geïnterviewd werd door Gerard Brouwers voor Omroep Peelrand. Tijdens de markt waren er diverse optredens. Chloe van Woerkom uit Bakel en Randy van Berlo dansen een Zuid-Amerikaanse dans. Zanggroep Rendezvous en Combo La Chispa speelden sfeervolle muziek. De Wereldboekenmarkt organiseerde dit evenement, waarvan de opbrengst volledig gaat naar het slaan van een waterput in een dorp in Mozambique. In Nederland zijn ongeveer 2500 mensen 100 jaar en ouder. Mevrouw Toos Jakers van de Borgert uit Elsendorp blies ook 100 kaarsjes uit en kon natuurlijk rekenen op de persoonlijke felicitaties van de burgemeester. Ook kreeg zij als cadeau een eigen bankje om lekker op te zitten met familie en dorpsgenoten. Hoewel men gemiddeld steeds ouder wordt, is de groep 100-plussers de afgelopen 5 jaar redelijk stabiel gebleven. Ruim 2100 van deze eeuwelingen zijn vrouw. Mannen blijven met zo'n 450 personen flink achter. Afgelopen woensdag ontvingen de winnaars van een kleurwedstrijd in Gemelt-Bakel hun welverdiende prijzen. Ze hebben met hun fantastische creaties een deelauto omgetoverd tot een vrolijk en kleurrijk kunstwerk die de komende tijd door de gemeente zal rijden. Een deelauto is een slimme manier van reizen. Je deelt de auto met anderen en betaalt alleen voor het daadwerkelijk gebruik. Als beloning kregen de winnaars een geweldig uitje aangeboden, inclusief comfortabel vervoer met hun eigen gekleurde deelauto. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
5: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. Jaren 70. Zero's.
6: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
7: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
2: Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
2: Petro Leenders.

hitje maakte deze plaat in 1979 nog eens een keer tot een hitje. Baby, zo heette dat. Origineel hadden we het net over Leo, hè. Carla Thomas was dat in 1966. Had ze er een hit mee? Ja, zeker. Nou, we draaien hem op OSR 920. Oeh, deze mag ook wel een keer een badje hebben. David Soul. En Silver Lady.

1982, een grote hitparadeplaat deze van The Quick, The Rhythm of the Jungle. Zo heette die hele mooie plaat. We gaan er een draaien in 1960. Hier is Ray Peterson, Corina, Corina.

inderdaad, Queen and Another One Bites the Dust. Wat hadden ze een grote hit mee, denk ik, die 80, ja zeker. En wij ook, hè. Allemaal dansen op de dansvloer destijds in de lokale discotheken. Stonden we allemaal in een rijtje. Ja, het was niet anders. Hier is

pop samen. Candy, zo heette deze. Ja, was lekker snoepje, inderdaad. Even die kijken, maar goed. De B-kant is Crying en dit was, of eigenlijk de A-kant, maar dit was de B-kant. Candyman, Roy Orbison.

Maurice White en de zijne Earth, Wind and Fire Star. Zo heette deze prachtige plaat hier op OSR 920. Kijk eens een keer op de website osr920.nl. En kijk eens naar de knop. Vriendje voor een tientje. Heb je nodig te vrienden? Zeker. Ja, dat komt niet onderuit. Is er wij maar zo. Ja. De dames Wilson, hier is Hearts. Crazy on you.

Ultrahox. We hebben het een klein beetje over vanavond, in ieder geval ik. Ik weet niet, misschien komen ze van Duitsland, dacht ik. Ik weet niet zeker. Vienna hoorde je in ieder geval, het was een hele grote hit in 81. Hier zijn de mamas en de papas.

Nou, Dale en Grace, lang geleden. Ja, nou ja, goed. Topic, toch? I'm leaving it all up to you, de Osmonds of Donny Osmond of zoiets. Die had het ook al eens een keer gemaakt, lang geleden. Ultravax kwam thuis uit Londen. Hier zijn de Village People. Elk jaar als je op vakantie gaat, hoor je. Young man.

0: Nee, knopjes nog uit.
1: Kan niks te doen, hè? Kom nooit.
0: Man in Motion, St. Elmo's Fire, John Parr was dat op de radio. Straks Leo de Blanc op de radio. Bereid je maar wat voor, want het wordt een gigantische show, heeft hij beloofd. Albert Hammond, de Peacemaker, is hier. Graag tot over een uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Rond het middaguur had een kleine 35% van de stemgerechtigden in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een stem uitgebracht. Dat was ruim 12% meer dan bij de vorige verkiezingen in 2021. De stembureaus gingen vanmorgen om 8 uur open en er kan tot 6 uur vanavond gestemd worden. Direct nadat de stemlokalen hun deuren sluiten, komen media met de eerste prognoses. Voor die tijd mag er geen informatie over het stemgedrag gedeeld worden, maar volgens de peilingen wordt Alternatieve Für Deutschland in Sachsen-Anhalt de grootste partij. Rond dit tijdstip start de Grote Prijs van Italië. De Nederlander Max Verstappen begint vanaf de 5e plek. De Fransman Pierre Gasly staat vooraan en start op pole position. Max Verstappen heeft weinig hoop op een goede afloop. Tijdens de kwalificatie had hij problemen met de auto en de motor. Hij zei, ik heb minder vermogen dan een Fiat Punto. Voorafgaand aan de race op Monza reed Lightning McQueen uit de tekenfilm Cars een rondje over de baan. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. Ze kwamen op het station van Kiev aan en werden ontvangen door het Oekraïense onderhandelingsteam. Later vandaag praten de Amerikanen ook met de Oekraïense president Zelensky. Witkoff en Kushner hebben gisteren met de Russische president Poetin gesproken. Hij heeft een voorstel gekregen om de oorlog te beëindigen. PSV-speler Ruben van Bommel had gisteren rood moeten krijgen in het duel Ajax-PSV. Dat zegt KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. De PSV'er liep hard door op tegenstander Aaron Bouwman, die na deze actie naar het ziekenhuis moest. De scheidsrechter heeft een verkeerde beslissing genomen om Van Bommel alleen maar geel te geven, vindt Van Meenen. Het is op dit moment onduidelijk hoe het met Ajax-ziet Bouwman gaat. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Afgelopen woensdag ontvingen de winnaars van een kleurwedstrijd in Gemelt Bakel hun welverdiende prijzen. Ze hebben met hun fantastische creaties een deelauto omgetoverd tot een vrolijk en kleurrijk kunstwerk die de komende tijd door de gemeente zal rijden. Een deelauto is een slimme manier van reizen. Je deelt de auto met anderen en betaalt alleen voor het daadwerkelijk gebruik. Als beloning kregen de winnaars een geweldig uitje aangeboden, inclusief comfortabel vervoer met hun eigen gekleurde deelauto. Veel verenigingen, organisaties en scholen zijn weer gestart met nieuwe activiteiten. De gemeente Gemelt Bakel helpt hen graag op weg met subsidies voor ideeën die inwoners laten bewegen, ontmoeten, spelen of sporten. Een mooi voorbeeld hiervan is kindcentrum Kleinerf in de Mortel. Zij wilden graag een vogelnestschommel. Via een sponsorloop in de buurt haalden ze de helft van het benodigde bedrag op. De rest werd met subsidie mogelijk gemaakt. Nu kan de hele gemeenschap profiteren van de schommel in de dorpsweide. Heb jij ook een goed idee? Ga dan voor meer informatie naar gemert-bakel.nl. In Nederland zijn ongeveer 2500 mensen 100 jaar en ouder. Mevrouw Toos Jakers van de Borgert uit Elsendorp blies ook 100 kaarsjes uit en kon natuurlijk rekenen op de persoonlijke felicitaties van de burgemeester. Ook kreeg zij als cadeau een eigen bankje om lekker op te zitten met familie en dorpsgenoten. Hoewel men gemiddeld steeds ouder wordt, is de groep 100-plussers de afgelopen 5 jaar redelijk stabiel gebleven. Ruim 2100 van deze eeuwelingen zijn vrouw, mannen blijven met zo'n 450 personen flink achter. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

is bijna 3:07. Je hoorde dus T-Set, afkomstig uit Delft, met Peter Tetro en Sea Like Sweets uit 1970. Petro, bedankt voor het afgelopen uur. We gaan er tegenaan tot 6:00 hier met Vinyl op OSR 920. Terug in de tijd te zitten aan 1974 zijn de Fools uit Volendam en Going Back in Time.

OSR 920, Zondagmiddagcafé. Stamgasten zitten aan de bar. Als je het nog nooit meegemaakt, je kan het een beetje schetsen. Het is een ouderwetse bar. Met nog koperen tapkranen. Op de bar staat een pindautomaat. Er staan wat hapjes, chips en zo. En het vaste cliëntelen, die vermaken zich hier wel. Terug naar de jaren 60. Dit is Christian St. Peters en de Pied Piper.

Zondagmiddag Café op OSR 920. You're the Brian Adams, 1984. I'm gonna rant to you. En volgende week zondag zijn we live vanuit Gemert. Live vanuit de Mer. Pedro kan er niet bij zijn. Die zit ergens in Griekenland. Die is ver op vakantie. Voor Brian Adams hoorde je Crispian St. Peters uit 1966 en de Pied Piper. Vanmiddag ook wat obscure plaatjes, ik weet dat het niet mag. Het zijn geen Nederlandse nummers. Nee, niks en anders. Lekker obscuur. Vroeger ken je het van de Atje Bouwman top 10. Het zijn de Fields, Friend of Mine.

Bob Seger en de Silver Bullet Band. Uit 1980, The Fire Lake, zo heette het nummer. En daarvoor The Fields uit 1973 en The Friend of Mine. Een van die zeezenderplaatsen die je destijds had. Dan nu een studiogroepje. Een groepje wat eigenlijk nooit optrad. Of dat bestond alleen maar in de studio, maar ze hadden wel een gigantische. Dit zijn de Archies uit 1969 en Sugar Sugar.

Mooie jonge dame in 1986. Nadine. Wind Force 11. Prachtig nummer. Pedro. OSR 920. Zondagmiddag café. Zonnetje schijnt hier in Zijtaart. Morgen krijgen we ook nog een prachtige dag. Het is ons beloofd. 26 graden zo in Nederland. Van de week zag ik een commercial op tv. En daar hoorde dit melodietje bij. Dat is een groepje dat kwam uit België. Het was de Wallace Collection. Ze namen het op in de Abbey Road Studios in Engeland. Dit is Daydream.

meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons. Leo de Blanc.

productie van Klaas Leijten uit 1972 van The Cats. Het heet There Has Been A Time. Peter heeft helemaal in trance verzonken. Dit is zo mooi. Dit is zo mooi. Dit is een van die plaatjes waar je vroeger zo heel lang overheen kon lullen. Je hoorde gewoon anderhalve minuut voordat ze begonnen te zingen. Zojuist voor The Cats hoor je de Wellers Collection. Het groepje kwam uit België. Die nam in 1969 een singeltje op in de Abbey Road Studios in Engeland. Werd uitgebracht op het Parlophone label waar toen de tijd ook de Cats op zaten. Ik heb hier een tijdje genoeg op de plaatje. Terug in de tijd 1976. Lekkere disco hadden we toen. Kon je zo'n plaatje nog opzetten, even naar het toilet. Even pilsje halen aan de bar en kwam je terug. Was die nog niet afgelopen. Dit is John Paul Young en Standing in the Rain.

origineel komt het plaatje uit 1961 van de Springfields. En de Springfields, dat was een familie en daar zat Dusty Springfield onder andere bij. 1961 maakten ze dit nummer Breakaway en Nick Lowe die deed het in 1984 nog een dungeon over en die had er een klein hitje mee in Nederland. Daarvoor John Paul en Standing in the Rain. Dit zijn de Hollies en The Man Without a Heart.

Laat je uit 1967 van de Buffalo Springfield. Wordt geschreven door Stephen Stills. Laterhand van Crosby, Stills, Nash & Young. En eigenlijk werd het een grote hit in Nederland pas veel en veel later in de jaren 90. Want het werd gebruikt in de tv-serie Tour of Duty. Forward, What It Is Worth van de Buffalo Springfield. De Voor de Hollies. And a Man Without a Heart. Dit is de New Dutch Organ Group. En het is Holland Disco.

zat er één hitje in Nederland. Ik zie mensen nu al kijken naar de wat meer is genoeg. En dit zijn er maar twee platen die je kent waar een draaiorgel verweven is met disco-muziek. En dit was er eentje van de New Dutch Organ Group en Holland Disco. We gaan naar het nieuws van 4 uur. Zometeen na 4 uur is Pedro weer actief. Zat helemaal in de startblok. Hij heeft heel veel singletjes weer verzameld. En tot die tijd draaien we Hard Crazy on You. Ik ben er zelf nog een keertje tussen 5 en 6 uur. Volgende week live vanaf de Met in Gemert. Doe het zondagmiddag café. Dan wel zonder vinyl. Vanaf de computer, maar wel met hele lekkere muziek. Tot straks.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het vliegverkeer is tot zeker vanavond 1 minuut voor 12 lokale tijd opgeschort. Volgens de Indonesische minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten vonden er vanmorgen vroeg nog 2 uitbarstingen plaats. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. De Amerikanen kregen vanmiddag een rondleiding door de Sint-Sofia-kathedraal in Kiev. Deze kathedraal staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Terwijl Witkoff en Kushner gisteren met de Russische president Poetin over het beëindigen van de oorlog spraken, kondigde Zelensky aan dat Oekraïne het einde van de oorlog dichterbij wil brengen. Nigeria onderzoekt het plotselinge vertrek van de taxi-app Uber uit het land. Zonder waarschuwing werden woensdag de activiteiten van het Amerikaanse techbedrijf in Nigeria en Oeganda gestaakt. Er wordt gekeken naar de manier waarop ze zijn vertrokken, vooral wat betreft niet nagekomen diensten aan klanten. Het vertrek zou met een grote reorganisatie te maken hebben. Zo'n 10% van het personeelsbestand wordt geschrapt. Volgend jaar doet Gianni Infantino gewoon weer mee aan de FIFA-voorzitterverkiezingen. De huidige baas van de Wereldvoetbalbond staat onder druk nadat hij beticht werd van onder andere machtsmisbruik, zelfverrijking en het eigenhandig nemen van beslissingen. Afgelopen zomer lekte een plan uit waarin Infantino aandelen en rechten van het wereldkampioenschap aan private investeerders wilde verkopen. In april kondigde Infantino aan zich opnieuw verkiesbaar te stellen en dat is nog steeds het geval. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. In Nederland zijn ongeveer 2500 mensen 100 jaar en ouder. Mevrouw Toos Jakers van de Borgert uit Elsendorp blies ook 100 kaarsjes uit en kon natuurlijk rekenen op de persoonlijke felicitaties van de burgemeester. Ook kreeg zij als cadeau een eigen bankje om lekker op te zitten met familie en dorpsgenoten. Hoewel men gemiddeld steeds ouder wordt, is de groep 100-plussers de afgelopen 5 jaar redelijk stabiel gebleven. Ruim 2100 van deze eeuwelingen zijn vrouw, mannen blijven met zo'n 450 personen flink achter. Ouderen worden helaas nog dagelijks slachtoffer van geraffineerde oplichters. Met trucs zoals neppe bankmedewerkers of nepagenten aan de deur worden mensen beroofd van hun spaargeld en sieraden. Er is dringend behoefte aan één duidelijke landelijke boodschap: laat ze niet binnen wat ze ook verzinnen. Familie, met name volwassen kinderen, spelen hierin een cruciale rol. Waarschuw ouders regelmatig en maak concrete afspraken. Wordt er onverwacht aangebeld of gebeld met een vreemd verhaal, geef dan niets af en laat niemand binnen. Bel altijd zelf de betreffende instantie via een officieel nummer. Afgelopen woensdag ontvingen de winnaars van een kleurwedstrijd in Gemelt Bakel hun welverdiende prijzen. Ze hebben met hun fantastische creaties een deelauto omgetoverd tot een vrolijk en kleurrijk kunstwerk die de komende tijd door de gemeente zal rijden. Een deelauto is een slimme manier van reizen. Je deelt de auto met anderen en betaalt alleen voor het daadwerkelijk gebruik. Als beloning kregen de winnaars een geweldig uitje aangeboden, inclusief comfortabel vervoer met hun eigen gekleurde deelauto. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Petro Leenders.

0: hele natte radio als opener in dit uur. Why Can This Be Love? Een hele, ja, Eddie Van Halen kennen we ook nog. Hij speelde de gitaarsolo bij Michael Jackson in Beat It. Ja, zo heette dat. Jazeker, dankjewel Leo. Ja, hij kan nou even uitrusten, een keer drinken. En ja, even bijkomen, hè. Want het was toch een hele prestatie zo'n uur.
1: Ja.
0: Door met disco muziek uit de 70s. Hier is The Real Thing. Can't Get By Without You op OSR 920.

Ja, Melissa Edwards, 89, Like the Way I Do. Wat te verwelkomen, plaat was dat destijds in de hitparades, ja zeker. De Tokens hoorde je ook, en dat was wel langer geleden, in 1961 zelfs, ja. The Lion Sleeps Tonight heette dat, dat draaiden we hiervoor. En we gaan van start met deze, I've Got the Bullets. Hele mooie band, ja, in Nederland hadden ze ook een hit in 1986. Deze In the Middle of the Night hier op OSN 920. Kijk nou eens een keer op de website osr920.nl en zoek naar die knop. Een vriendje voor een tientje. Erg leuk zou dat zijn.

0: En we zijn het erover eens. Hè. Ze zat vroeger, was een van de zangeressen van de Supremes. Hè. Ja, later werd het Diana Ross en de Supremes. Maar Mary Wells schoorde deze My Guy solo. Hier op OSR 920 heeft hij gedraaid. En dan in muziek uit 1978, AC/DC.
1: She steals the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4, 2, 3, 9, 56. You can say she got.

Zongen ze allemaal samen, hè? Yeah, yeah, yeah. Allemaal samen. Dat hebben we ook wel eens gedaan, maar dat ging helemaal fout. Ja, zeker. AC/DC hoorde je ook nog. Whole Lot of Rosé en deze Beatles. She Loves You, inderdaad. Back to the 80s, 1984. OMD Orchestral Maneuvers in the Dark. Talking Loud and Clear.

Keep Me Hanging On. Ze was hele grote vriendinnen met Nena. Hè? Ja, ze maakten nog eens ooit samen een plaatje. Ja, zeker. Ik het woord was dat. Maar goed, doen we een andere keer. We gaan Smokey laten zingen. Smokey Robinson samen met The Miracles. Tracks of My Tears.

R.E.M. The One I Love, zo heette deze. En de Fat Boys samen met de Beach Boys, Wipeout, die hadden we de vorige nog hier op OZ.nl. We gaan ermee starten, de laatste voor dit uur. Ja, straks. Leo de Blanc op de radio, ik wens je er heel veel plezier mee. En natuurlijk de verdere avondprogrammeringen vanavond, de platen ABC bij Kees. Moeten we dan ook nog even meepikken. En dan is de week weer rond. Ja, heel graag tot de volgende keer. In ieder geval tot maandagavond. Hier is Thelma Houston. Don't leave me this way. Tot dan, dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In Kiev onderhandelen de Oekraïense president Zelensky en zijn team met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Bij die gesprekken zijn ook vertegenwoordigers uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland aanwezig. Witkoff en Kushner kwamen eerder vandaag met de trein in Kiev aan. De Amerikanen moesten vannacht van Rusland naar Polen vliegen en daarna urenlang in de trein zitten omdat er Russische luchtaanvallen op Oekraïne gaande waren. Op de Amsterdamse Dam zijn vanmiddag de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Zo'n 200 tot 300 mensen uit de Nederlandse en Nepalese gemeenschap waren daarbij aanwezig en kwamen hun solidariteit betuigen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een verwoestende vloedgolf. Bijna 1400 mensen zijn bij deze ramp omgekomen. Duizenden mensen worden nog vermist. Komende woensdag zal de Noorse koning Haakon achter de kist van zijn overleden vader Harald naar de Domkerk in Oslo lopen. Dat doet Haakon samen met zijn zus Martha Louise en zijn kinderen. Koningin Sonja en koningin Mette-Marit zullen de stoet per auto volgen. In de stoet, die vanaf 12 uur vanaf het paleis zal vertrekken, lopen ook buitenlandse hoogheden, staatshoofden en vertegenwoordigers mee. De uitvaart vindt om 1 uur plaats. Na de dienst zal koning Harald naar zijn laatste rustplaats in het fort Akershus worden gebracht. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het vliegverkeer is tot zeker vanavond 1 minuut voor 12 lokale tijd opgeschort. Volgens de Indonesische minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten vonden er vanmorgen vroeg nog 2 uitbarstingen plaats. Het weer. Vanavond bewolkt, maar wel grotendeels droog. Dat geldt ook voor de nacht. Het is komende nacht 10 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Afgelopen woensdag ontvingen de winnaars van een kleurwedstrijd in Gemelt Bakel hun welverdiende prijzen. Ze hebben met hun fantastische creaties een deelauto omgetoverd tot een vrolijk en kleurrijk kunstwerk die de komende tijd door de gemeente zal rijden. Een deelauto is een slimme manier van reizen. Je deelt de auto met anderen en betaalt alleen voor het daadwerkelijk gebruik. Als beloning kregen de winnaars een geweldig uitje aangeboden, inclusief comfortabel vervoer met hun eigen gekleurde deelauto. Veel verenigingen, organisaties en scholen zijn weer gestart met nieuwe activiteiten. De gemeente Gemelt-Bakel helpt hen graag op weg met subsidies voor ideeën die inwoners laten bewegen, ontmoeten, spelen of sporten. Een mooi voorbeeld hiervan is kindcentrum Kleinerf in de Mortel. Zij wilden graag een vogelnestschommel. Via een sponsorloop in de buurt haalden ze de helft van het benodigde bedrag op. De rest werd met subsidie mogelijk gemaakt. Nu kan de hele gemeenschap profiteren van de schommel in de dorpsweide. Heb jij ook een goed idee? Ga dan voor meer informatie naar gemelt-bakel.nl. Ouderen worden helaas nog dagelijks slachtoffer van geraffineerde oplichters. Met trucs zoals neppe bankmedewerkers of nepagenten aan de deur worden mensen beroofd van hun spaargeld en sieraden. Er is dringend behoefte aan 1 duidelijke landelijke boodschap: laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen. Familie, met name volwassen kinderen, spelen hierin een cruciale rol. Waarschuw ouders regelmatig en maak concrete afspraken. Wordt er onverwacht aangebeld of gebeld met een vreemd verhaal, geef dan niets af en laat niemand binnen. Bel altijd zelf de betreffende instantie via een officieel nummer. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
4: Leo de Blanc.

0: That's fine.
1: Voormalig frontzanger van de Zombies en Argent, Colin Blunstone. Ging solo in de jaren 70 en maakte dit prachtige nummer, I Want Some More. Laatste uur van het zondagmiddagcafé op OSR 920 is begonnen. Pedro, bedankt voor het afgelopen uur. Pedro zit helemaal in de startblok om op vakantie te gaan, toch? Hij gaat logeren in het Blue Hotel. Op Corfu. Dit is Chris Isaac. Oh.

0: uit 1968. En dat is nog niet zo enorm veel hits. Een van de eerste was deze van The Status Quo, The Pictures of Matchstick Man. Ik heb hem op een herpersing op heel mooi geel vinyl gezet. Zondagmiddag op OBSR 920 is zondagmiddag café met lekkere oude muziek. Alleen maar van vinyl. Dit is een van. Het is James.
1: I want to get into it, man.
0: Iets met een seksmachine of zo.
1: Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off?
2: Go ahead.
1: One, two, three.

Canadese zanger Mark Hamilton. Engelse achternaam, Frans nummer. Kom, ja, toujours, doe me. Ja, laat maar even zitten. En daarvoor James Brown, de Sex Machine. OBZR 920, zondagmiddag café. Dit zijn de Eagles en Heartache Tonight.

klassieker uitgevoerd door de Nitty Gritty Dirt Band. Begin jaren 70 heette Mr. Bojangles, ging over een man die zijn hond verloor. Daarvoor de Eagles en de Heartache Tonight in 1979. Dit zijn Mac en Katie Kissoon en Freedom, OSR 920, het Zondagmiddagcafé.

Zondagmiddagcafé op Oosterre 920. Zomerse temperatuur hier in Zeitaart. Nu zit een beetje in de korte broek. Aan de bar. Met de koperen tapkranen. Je hoorde de Rolling Stones in 1973. Het heette Star Star. Rolling Stones die begonnen zo een beetje in het begin van de jaren 70 een eigen label. Rolling Stones label. De eerste hit die ze uitbrachten was Angie. En daarna kwam deze Star Star. Daarvoor Make and Katie Kassoon en Freedom. Dit zijn de Nits. Nederlands formatie die heet Just Dance.

Toy is alleen maar hier. OWC 920. Verrassende plaatjes, ook deze van Chicago. Origineel kwam het nummer uit 1971, maar in 1973 werd het opnieuw geknipt door Veronica's technicus, volgens mij Al Bouwman. En die maakte er deze versie van, omdat Rob Oud het gebruikte bij de opening van de show. Voor de JOSD's van de Nits, dit is Joe Cocker. En When the Night Comes. OWC 920 met het Zondagmiddagcafé.

Echt dansbaar plaatje dit, hè. Dat draaiden we vroeger op bruiloft en partijen. James Lloyd, Keep On Smiling. Meningen zijn verdeeld hier in het Zondagmiddagcafé of dat nou wel het originele nummer was. Ja, het was het originele nummer. Daarvoor Joe Cocker, When The Night Comes. Dit zijn de Shirts. Lekker nummer uit de jaren 80.

Een van de pareltjes uit de jaren 60, de Walker Brothers and Experience. Later werd het nog nagemaakt door Ron Brandsteder. En die zong erover met Lieve Bella Beer. Bijna 6 uur. Ik neem afscheid van je met 2 plaatjes. Deze van Sonny Labelle France. En daarna Steel's Wheel, een stuk in the middle with you. Dank voor het luisteren. Straks om 8 uur ben ik er weer. Met de avond door op OSR 92.0. En volgende week zondag zijn we live vanuit Geemert vanaf de Met. Tot ziens.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Rond deze tijd sluiten in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt de stembussen. De radicaal-rechtse AfD stevend volgens de peilingen af op een grote verkiezingszege met zo'n 41% van de stemmen. En daarmee zou de partij voor het eerst alleen kunnen gaan regeren in een Duitse deelstaat. De CDU staat op ruime afstand en meerdere kleinere partijen dreigen de kiesdrempel van 5% niet eens te halen. De AfD geldt als extremistisch. Een voorlopige uitslag wordt later vanavond of mogelijk vannacht verwacht. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Een pand van de Hogeschool Utrecht blijft naar verwachting 2 weken dicht door waterschade. Zo'n 3500 studenten kunnen daardoor voorlopig niet naar hun lessen en krijgen online onderwijs. De schade ontstond op vrijdag toen tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding afbrak en er veel water vrijkwam. Dat verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. Daardoor zit het pand op Utrecht Science Park nu zonder stroom. Experts onderzoeken de schade. En China steekt zo'n 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars om de financiële buffers te versterken en de economische groei op peil te houden. Zeker 8 financiële instellingen krijgen nieuw kapitaal, waarvan ruim 80% door de overheid wordt gefinancierd. De Chinese banken hebben last van lagere winstmarges doordat ze veel goedkope leningen moeten aanbieden. De regering in Peking wil ondanks de afzwakkende economie dit jaar een groei van 4,5 tot 5% halen. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. In Nederland zijn ongeveer 2500 mensen 100 jaar en ouder. Mevrouw Toos Jakers van de Borgert uit Elsendorp blies ook 100 kaarsjes uit en kon natuurlijk rekenen op de persoonlijke felicitaties van de burgemeester. Ook kreeg zij als cadeau een eigen bankje om lekker op te zitten met familie en dorpsgenoten. Hoewel men gemiddeld steeds ouder wordt, is de groep 100-plussers de afgelopen 5 jaar redelijk stabiel gebleven. Ruim 2100 van deze eeuwelingen zijn vrouw. Mannen blijven met zo'n 450 personen flink achter. Afgelopen woensdag ontvingen de winnaars van een kleurwedstrijd in Gemelt-Bakel hun welverdiende prijzen. Ze hebben met hun fantastische creaties een deelauto omgetoverd tot een vrolijk en kleurrijk kunstwerk die de komende tijd door de gemeente zal rijden. Een deelauto is een slimme manier van reizen. Je deelt de auto met anderen en betaalt alleen voor het daadwerkelijk gebruik. Als beloning kregen de winnaars een geweldig uitje aangeboden, inclusief comfortabel vervoer met hun eigen gekleurde deelauto. Ouderen worden helaas nog dagelijks slachtoffer van geraffineerde oplichters. Met trucs zoals neppe bankmedewerkers of nepagenten aan de deur worden mensen beroofd van hun spaargeld en sieraden. Er is dringend behoefte aan 1 duidelijke landelijke boodschap: laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen. Familie, met name volwassen kinderen, spelen hierin een cruciale rol. Waarschuw ouders regelmatig en maak concrete afspraken. Wordt er onverwacht aangebeld of gebeld met een vreemd verhaal, geef dan niets af en laat niemand binnen. Bel altijd zelf de betreffende instantie via een officieel nummer. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.

0: bandje, ABC. En Shoot That Poison Arrow uit het prachtige album wat ze uitbrachten.
1: Paul van Beek.
0: Die neemt je graag mee op deze zondagavond. Het is de 6e van de 9e van 2026 tot een uur of 8. Mag ik graag je vriend zijn? Aan de andere kant van de radio met goede hits onderweg. Ik heb bijvoorbeeld Golden Earrings, Morgan Wallen, Terrence Trent D'Arby. Ja, dit zijn ook niet de eerste, de beste. Nirvana.

0: ik zit net even door het lijstje te kijken. Man, man, man. Stan, Eminem en Dido op de radio en The Golden Earrings. Inderdaad nog met een S'je erachter. Dat was uit de beginperiode, That Day. Zomaar hier op de radio, omdat het kan op zondagavond. Even terugblikken naar het afgelopen weekend. Ja, want het is bijna voorbij. Maar mag ik je vragen, was het een beetje de moeite waard? Heb je een beetje kunnen genieten? Nou, gelukkig maar. Morgan Wallen op de radio, Love Somebody.
1: Yeah, they say.

Terrence Trent D'Arby en Rain. Ook dat is OSR 920. Wil je trouwens een liedje waarvan je denkt, dat heb ik te weinig gehoord, of die zou ik graag nog eens willen horen? Dan kun je me dat mailen. Studio@osr920.nl. Ronan Keating, die hoor je zometeen. Met Life is a Rollercoaster. Maar eerst, ja, de kassa moet rollen, hè?

Ze zaten in de E-Street Band van The Boss. Van Bruce Springsteen, Clarence Clemens en Jackson Browne, die dachten van nou, dat kunnen we zelf ook. You're a Friend of Mine was een aardige hit in de jaren 80. Ja, en ik moet je eerlijk zeggen, dit is toch zo'n fijn radioplaatje, daar krijg je nooit genoeg van. Vandaag is het zondag. Het is jouw zondagavond met Crystal Golden Days.

De oude rocker is het nog lang niet verleerd. Rod Stewart en Reason to Believe. Op OSR 920, omdat wij je graag meenemen met de best hits aller tijden. Ja, dat is het leuke ervan. Hè? Je hoort alle hoeken van de platenkast. Het maakt niet uit. Zit er niets voor jou bij? Laat me weten wat je wilt horen. studio@osr920.nl. Sandy Coast naar Leila Kay en Open Sesame.

Je zat je af te vragen of het wel nodig is om dit liedje opnieuw uit te brengen. Ring My Bell, R&B. Nou, dat klinkt eigenlijk wel aardig, toch? Het is alweer bijna 7 uur.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse hitsakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand.
4: Het team van de week van het zaalvoetbal Gemert, Battergy/Van Asseldonk, won de bekerwedstrijd tegen het lager geclasseerde van Schijndel Sleutelbos met 4-1. De tegenstander scoorde in de eerste minuut de 1-0 via Mika van der Laar. Doelman Rens Arts voorkwam erger, waarna Sjors van Dongen de gelijkmaker maakte. Jordi Rooijakkers zette Battergy van Asseldonk op voorsprong en Jeroen Broekman vergrootte deze. Een doelpunt waar er komend seizoen nog veel van zullen volgen, volgens coach Jurgen Vrees. Rooijakkers bepaalde in de slotminuut de 4-1 eindstand. Verder waren er natuurlijk enkele verrassende en grote uitslagen.
5: De dorpsraad Lieshout roept inwoners op de centrumplannen voor Lieshout te bekijken en feedback te geven. De ontwerpen voor onder meer de Heuvel, Floreffenplein en Grotenhof zijn zeer de moeite waard. Meer details vindt u in de nieuwsbrief Centrumontwikkeling Lieshout. Aanmelden hiervoor kan via nieuwsbrieven op laarbeek.nl. Feedback is essentieel. De supermarkt op het Floreffenplein verplaatste bijvoorbeeld al na input. Uw mening, ook positief, is welkom. De eerste veranderingen zijn al zichtbaar. Bushaltes op de Heuvel zijn weg, de rijbaan voor terrassen sluit. De Laarbeekse gemeenteraad besluit op 2 oktober.
6: Op zaterdag 5 september opende een bijzondere expositie over Kerkstraat Noord haar deuren. Deze tentoonstelling duikt diep in de geschiedenis van elk pand, haar bewoners en de levendige activiteiten die zich er door de jaren heen hebben afgespeeld. Een unieke kijk op een stukje lokale geschiedenis. U kunt de tentoonstelling bezoeken in de aula van het Sint-Jan-gebouw. De reguliere openingstijden zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september, telkens van 10 uur tot 4 uur.
3: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Ja, je kunt het wel zeggen. Ook de weegschaal ligt na de vakantie niet. En hips don't lie. Shakira op de radio. Goedenavond.
1: Paul van Beek.
0: Hey, lekker zeg. Uur 2 van het begin van de avond. Het begin van het einde van je weekend. Even terugblikken. Was het de moeite? Dat is altijd belangrijk. Hè? Je moet een beetje een leuk weekend hebben gehad. Anders is er ook helemaal niks aan, hè?

Pink. Super lady hoor, wat een prachtige stem. Hoewel Pink zelf vindt dat onze Davina Michelle eigenlijk haar liedjes beter kan zingen dan zij zelf. Dat is er ook wel heel bijzonder. Dit is OSR 920. Wil je vriend van ons worden? Vinden we leuk? Doe dat via de website osr920.nl.

Ja, dit was muziek uit de discotheken van het einde jaren 80 volgens mij. Johnny Camp en I Just Got Paid. Liedje dat je trouwens niet meer zo vaak hoort. Maar dat is het leuke, dat weet je. Dat overkomt je natuurlijk bij OSR 920, waar we echt alle hoeken van de platenkast, ja, even afstoffen. Een beetje uitpluizen. Dan kom je zoveel leuke hits tegen. Zoals deze van Douwe Bob met Sarah. Could It Be Us?

De Blue Ridge Rangers en Jambalaya on the Bayou. Het liedje is in zoveel verschillende uitvoeringen uitgebracht. Dat deze er ook absoluut bij mag horen, toch? Suggesties? Die zijn welkom. Mail ze naar studio@osr920.nl. Hey, en ik zeg straks, Enrique Iglesias staat te popelen van ongeduld. En dit is een vergeet me nietje van Money Love. It's a

muziek hier op OSR 920. Alex Warren en Emerald Eyes. Dat zijn de hits van OSR 920. Je vindt alles over ons op onze website. Dus maak daar gebruik van. Mocht je nog even een verlaten vakantie boeken, dan kun je ons meenemen. Dat kan altijd met de website www.osr920.nl. Daar kun je luisteren en beleven.

De Ping Pong Song, dat is een beetje de underground titel voor dit nummer. Enrique Iglesias hoorde jij op de radio en daarmee gaan we heerlijk de avond in. Met vanavond bijvoorbeeld nog Kees op de zender. Leo is er straks ook nog. En even wegdromen doen we nu met de Stylistics.

Het was de grote kennismaking met Train. Hey, Soul Sister op de radio. Tonight. Daarmee is het verdorie alweer bijna 8 uur. Leo staat te popelen van ongeduld. En ja, Kees is er vanavond ook. Dus beloof nog veel gezelligheid op OSR 920. Don't.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De CDU in Sachsen-Anhalt erkent een flinke verkiezingsnederlaag. Partijleider en deelstaatpremier Schulze noemt de uitslag een nederlaag en feliciteert de grote winnaar, de radicaal-rechtse AfD. De CDU komt uit op 18,5% van de stemmen volgens de eerste prognoses. Bij de vorige verkiezingen was dat 2 keer zoveel. Daarmee verliezen de CDU, SPD en FDP hun meerderheid in het deelstaatparlement. De opkomst was juist opvallend hoog. Ruim 3/4 van de kiezers bracht een stem uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel is geworden. Bij de 86-jarige oudvorstin is een bloedophoping in de heup vastgesteld en ook is ze licht uitgedroogd. Volgens het Deense koningshuis maakt ze het naar omstandigheden goed en is ze ook goed gemutst. Wel blijft Margrethe na verwachting een week in het ziekenhuis voor observatie en behandeling. En door haar opname kan ze woensdag niet in Oslo zijn bij de uitvaart van de Noorse koning Harald V. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon is omgekomen, 2 anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Beek en Donk is zaterdag de tentoonstelling De Omgevallen Tuin van Igor Zevenbergen geopend in kunstpodium Het Oude Raadhuis aan het Heuvelplein. Zevenbergen, met artistieke wortels in Deurne, toont een samenhangend oeuvre van schilderijen en objecten. Hierin ontmoeten herinnering, natuur, taal en verbeelding elkaar. Zijn werk, gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout en kaasdoek, reflecteert zijn interesse in taal en literatuur. De titel De Omgevallen Tuin verwijst naar een jeugdherinnering over vergankelijkheid. Volleybalclub Werodie in Gemert staat stil bij haar 70-jarig bestaan. Deze indrukwekkende mijlpaal wordt groots gevierd. Speciaal voor de gelegenheid organiseert de vereniging op zaterdag 10 oktober een uitgebreide reunie en een feestelijk jubileumfeest. Het evenement vindt plaats in de gezellige sportkantine, direct gelegen bij Sporthal Molenbroek. Alle leden en oud-leden die deel willen uitmaken van dit historische moment kunnen zich vanaf nu aanmelden. Mis dit bijzondere moment niet en vier mee met Werodie in Gemert. De vereniging nodigt uitdrukkelijk alle huidige en voormalige leden uit om herinneringen op te halen. In het amateurvoetbal is de wedstrijd tussen Gemert en Una vandaag geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De aftrap was om 2:30 middags op Sportpark De Rips in Gemert. Beide ploegen moesten genoegen nemen met de puntendeling. De eerste helft leverde weinig op, bij rust was de stand nog 0-0. Na de rust kwam er meer leven in de brouwerij. Gemert scoorde eerst, maar Una toonde veerkracht en kwam snel langs zij. Het bleef spannend tot het laatste fluitsignaal tegen 5:00. Het gelijke spel voegt een punt toe aan beide teamtotalen in de competitie.
4: Op zaterdag 5 september opende een bijzondere expositie over Kerkstraat Noord haar deuren.
3: Deze tentoonstelling duikt diep in de geschiedenis van elk pand, haar bewoners en de levendige activiteiten die zich er door de jaren heen hebben afgespeeld. Een unieke kijk op een stukje lokale geschiedenis. U kunt de tentoonstelling bezoeken in de aula van het Sint-Jan-gebouw. De reguliere openingstijden zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september, telkens van 10 uur tot 4 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Leo de Blanc.

Plaatje uit juni 1971 van de Schotse formatie Middle of the Road met die mooie blonde zangeres Sally Carr. We zijn begonnen aan het derde uur, OSR 920 de avond door en dank aan Paul van Beek voor de afgelopen twee uur. Ook vanavond hebben we weer een iconisch album. Dit keer is het het album van de Dire Straits, The Brothers in Arms uit 1985. Een plaat die 60 weken in de LP top 50 stond. En ook daar draaien we vanavond twee tracks van. De eerste track is deze, het heet The Walk of Life.

plaatje wat balanceert onderin de top 40. Topic X en Becky G en Sorry Papi. En als je goed geluisterd hebt, herken je misschien er nog iets van La Gola Genia van Gary Lowe en Sandra Raymer uit de jaren 80. Before Sheila en The Black Devotion en Love Me Baby.

Met een track van het iconische album The Brothers in Arms van de Dire Straits. Dat heette The Walk of Life. OSR 920. Met de avond door tot 10 uur ben ik bij je. Dit is Bob Sinclair en Love Generation. From

gouden oude hit van de Hollies uit 1968. Toen dat hij nog met Graham Nash. Listen to Me heette het. En daarvoor The Foreigner. And Waiting for a Girl Like You. En er staat in het setje van drie met Bob Sinker en Love Generation. Dit is Christina Aguilar en Come On Over Baby. Come on.

Prachtige muziek van Coldplay uit 2024. Feels I'm Falling in Love was dat. Daarvoor Carl Emerald en Stuck. En als eerste Christina Aguilera en Come On Over Baby. OSR 920, de avond door. Tot 10 uur ben ik bij je. Dit is Gary Moore en All Your Love.

Ze hadden een paar stevige hits in de jaren 80. Mai Tai, dit was Female Intuition. We starten met Gary Moore en All Your Love. Meer muziek van Nederlandse bodem. Dit zijn de Bintangs uit 1969 en Riding on the LNA.

Man die amper introductie behoeft, Robbie Williams en Candy. En daarvoor de Bintangs, een Nederlandse formatie uit 1969 met Riding on the LNA. Tot het nieuws van 9 uur is het Neil Diamond en Morningside. OSR 920 de avond door. Ik ben daarna 9 uur nog een uurtje tot 10 uur met heerlijke muziek op de late zondagavond.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een busongeluk op het Kaapverdi-eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers. Ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De radicaal rechtse Alternatieven voor Deutschland is bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met ruim 44% van de stemmen veruit de grootste partij geworden. De Groenen, Die Linke en de SPD reageren geschokt op de uitslag. Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de deelstaat. De Groenen haalden met zo'n 9% wel hun beste resultaat ooit in Sachsen-Anhalt. De drie partijen krijgen ieder tussen de 8 en 8,5% van de stemmen, maar ze sluiten een regeringscoalitie met de AfD opnieuw uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Volleybalclub Werodi in Gemert staat stil bij haar 70-jarig bestaan. Deze indrukwekkende mijlpaal wordt groots gevierd. Speciaal voor de gelegenheid organiseert de vereniging op zaterdag 10 oktober een uitgebreide reunie en een feestelijk jubileumfeest. Het evenement vindt plaats in de gezellige sportkantine, direct gelegen bij Sporthal Molenbroek. Alle leden en oud-leden die deel willen uitmaken van dit historische moment kunnen zich vanaf nu aanmelden. Mis dit bijzondere moment niet en vier mee met Werodi in Gemert. De vereniging nodigt uitdrukkelijk alle huidige en voormalige leden uit om herinneringen op te halen. Op zaterdag 5 september opende een bijzondere expositie over Kerkstraat Noord haar deuren. Deze tentoonstelling duikt diep in de geschiedenis van elk pand, haar bewoners en de levendige activiteiten die zich er door de jaren heen hebben afgespeeld. Een unieke kijk op een stukje lokale geschiedenis. U kunt de tentoonstelling bezoeken in de aula van het Sint-Jan-gebouw. De reguliere openingstijden zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september, telkens van 10 uur tot 4 uur. In Beek en Donk is zaterdag de tentoonstelling De Omgevallen Tuin van Igor Zevenbergen geopend in kunstpodium Het Oude Raadhuis aan het Heuvelplein. Zevenbergen, met artistieke wortels in Deurne, toont een samenhangend oeuvre van schilderijen en objecten. Hierin ontmoeten herinnering, natuur, taal en verbeelding elkaar. Zijn werk, gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout en kaasdoek, reflecteert zijn interesse in taal en literatuur. De titel De Omgevallen Tuin verwijst naar een jeugdherinnering over vergankelijkheid. In het amateurvoetbal is de wedstrijd tussen Gemert en Una vandaag geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De aftrap was om 2:30 middags op Sportpark De Rips in Gemert. Beide ploegen moesten genoegen nemen met de puntendeling. De eerste helft leverde weinig op, bij rust was de stand nog 0-0. Na de rust kwam er meer leven in de brouwerij. Gemert scoorde eerst, maar Una toonde veerkracht en kwam snel langzij. Het bleef spannend tot het laatste fluitsignaal, tegen 5 uur. Het gelijke spel voegde een punt toe aan beide teamtotalen in de competitie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Leo de Blanc.

Laatste uur van OSR 920, de avond door tot 10 uur. We openen dat met Nick Kershaw uit 1984 en Wouldn't It Be Good. Tweede track van het iconische album wat we vanavond gaan draaien van Brothers in Arms van de Dire Straits is deze. Het is de gelijknamige titelsong. Het heet Brothers in Arms. Het album kwam uit 1985, stond 60 weken in de LP top 50. We kunnen het met recht een iconisch album noemen. These mist-covered mountains.

0: plaatje wat we kennen uit de disco-uitvoering van Viola Wills. Maar dit was het origineel prefereren met Gordon Lightfoot en If You Could Read My Mind. Before U2 and Green Day and The Saints Are Coming and The Dire Straits and Brothers in Arms. Dit is Willem Philipsen, Stef Bos en Diggy Dex met de stroom mee.
1: De zon in de ochtend die opkomt uit zee. De wind in de rug, het gevoel dat je leeft. Sprong in het duister, storm in je hoofd. Het licht door de wolken waarin je gelooft. En de wijsheid van stilte en de roem die vergaat. De macht van muziek en een stem die je raakt.

nog zo hard vechten. En je kan nog zo hard proberen. Van alles plannen in je leven. Van alles leren om te streven. Naar een droom die je graag wil leven. Zo hoog als je maar kan zweven. Maar als je water hebt gekregen in plaats van lucht, is opeens niks meer vanzelfsprekend. En misschien kan ik het weten. Want ik heb vaak genoeg gevochten. Geploeterd in de golf. Geoefend tot de morgen. En tot bloedens toe de storm bedwong. En op het strand weer teruggesmeed. Op de plek waar ik ooit begon. 10 illusies arm, maar 1 wijsheid rijk. En opeens verschijnt de zon.

Cats uit Volendam, 1972. Het heette Let's Dance. Het werd geproduceerd door Klaas Leijten. The Voice Solution, It's Only Just Begun. En we starten met Willem Philipsen, Stef Bos en Diggy Dex met de stroom mee. OBZR 920, de avond door. Dit is Eddie Vedder en Long Nights.

Johnny Cash en Heart of Gold. Origineel is het nummer natuurlijk van Neil Young, begin jaren 70 zo'n beetje. Daarvoor G-Race en Manhattan. En we starten dit setje van 3 met Eddie Vedder en Long Nights. OSR 920, de avond door tot 10 uur. Lekkere muziek nog op je radio. Dit zijn Ike en Tina Turner, een opname uit 1975. Dit is Nutbush City Limits.

enorme hits op een rij. We starten met Ike en Tina Turner uit 1975, Nutbush City Limits. Daarna Genesis met drummer Phil Collins, Jesus He Knows Me. En zojuist Jimmy Cliff uit 1969 en Wonderful World, Beautiful People. Tot het nieuws van 10 uur, nog twee nummers heb ik voor je. Dit is Another Take You en daarna hoor je de lange uitvoering van Curtis Mayfield en Move On Up. Bedankt voor het luisteren. Ik ben er aanstaande zaterdag weer tussen 4 en 6 hier op OSR 920. Zometeen na 10 uur hoor je Kees van Kooi met het plaat ABC. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. Bij een busongeluk op het Kaapverdisch eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers, ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De film Spider-Man Brand New Day heeft in de Verenigde Staten een nieuw record gevestigd. De film bracht daar binnen 6 weken $900 miljoen op en dat is sneller dan welke film ooit. Het vorige record stond op naam van Star Wars The Force Awakens uit 2015. Ook wereldwijd doet de film het goed met inmiddels meer dan $2,3 miljard aan opbrengsten. Het is de 4e Spider-Man film met Tom Holland in de hoofdrol. In Nederland trekt de film na 6 weken ook nog altijd volle bioscoopzalen. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Volleybalclub Werodie in Gemert staat stil bij haar 70-jarig bestaan. Deze indrukwekkende mijlpaal wordt groots gevierd. Speciaal voor de gelegenheid organiseert de vereniging op zaterdag 10 oktober een uitgebreide reunie en een feestelijk jubileumfeest. Het evenement vindt plaats in de gezellige sportkantine, direct gelegen bij Sporthal Molenbroek. Alle leden en oud-leden die deel willen uitmaken van dit historische moment kunnen zich vanaf nu aanmelden. Mis dit bijzondere moment niet en vier mee met Werodie in Gemert. De vereniging nodigt uitdrukkelijk alle huidige en voormalige leden uit om herinneringen op te halen.
3: Het team van de week van het zaalvoetbal Gemert, Battergy/Van Asseldonk, won de bekerwedstrijd tegen het lager geclasseerde van Schijndel Sleutelbos met 4-1. De tegenstander scoorde in de eerste minuut de 1-0 via Mika van der Laar. Doelman Rens Arts voorkwam erger, waarna Sjors van Dongen de gelijkmaker maakte. Jordi Rooijakkers zette Battergy van Asseldonk op voorsprong en Jeroen Broekman vergrootte deze. Een doelpunt waar er komend seizoen nog veel van zullen volgen, volgens coach Jurgen Vrees. Rooijakkers bepaalde in de slotminuut de 4-1 eindstand. Verder waren er natuurlijk enkele verrassende en grote uitslagen. In het amateurvoetbal is de wedstrijd tussen Gemert en Una vandaag geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De aftrap was om 2:30 middags op Sportpark Molenbroek in Gemert. Beide ploegen moesten genoegen nemen met de puntendeling. De eerste helft leverde weinig op, bij rust was de stand nog 0-0. Na de rust kwam er meer leven in de brouwerij. Gemert scoorde eerst, maar Una toonde veerkracht en kwam snel langzij. Het bleef spannend tot het laatste fluitsignaal, tegen 5:00. Het gelijke spel voegde een punt toe aan beide teamtotalen in de competitie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: BNR 920. Het platen ABC.
1: Kees van Kooi.
2: Welkom, het is even over de klok van 10 uur op deze zondag. En we openen de deur weer van dat hele mooie museum van OSR 920. En stappen netjes binnen in dat mooie archief. Waar al het moois eigenlijk al een klein beetje naar ons toe blinkt. Tot 12 uur. Leuk dat jullie hier zijn. En leuk dat je thuis meewandelt. Tot 12 uur. Lekker struinen in dat mooie archief van OSR 920. Oftewel, dit is tot 12 uur. Het Platen ABC.

Het kan zijn dat je nog nooit, maar dan ook nog nooit van ze gehoord hebt. Ze komen uit Nieuw-Zeeland, helemaal aan de andere kant van de aardbol. En sinds 2000 als producers hebben ze de wereld al een klein beetje onveilig gemaakt. Onafhankelijk, in 2015 besloten ze om toch maar de handen ineen te slaan. En zodoende ontstond de band Lizer en stond op menig festival. Ze maken leuke muziek, het is een beetje een mengeling van dance, pop, synthesizer en... Een hele zware bas, die komt steeds terug. Het zou zomaar kunnen dat je alles een keer wat van ze gehoord hebt. Maar goed, bij de 3-in-1 OZ920 heb ik je kennis laten maken met een hele leuke band waar je echt zeker, maar dan ook zeker eens een keer een cd van moet luisteren. Want zeker de moeite waard. Don't you

1968, toen kwam dit singeltje uit. En niet eens als A-kant. Het was een B-kant. En het stond op het album, het vierde studioalbum Bookends. En in 1972 kwam het eigenlijk ter promotie van de Best Of als single uit. How many times?

We kruipen alweer heel langzaam naar de klok van 11 uur toe. En dat betekent dat wij hier een hele kleine rustpauze inlassen. Zo meteen na 11 nog een uur lang. Lekker struinen in dat mooie archief van OZR 920. Oftewel de snoepwinkel van elke OZR 920 DJ. Ik zie je zo meteen aan de andere kant van 11. Tot zo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. En de Israëlische premier Netanyahu heeft opdracht gegeven om enkele kolonistenposten op de westelijke Jordaanoever te ontruimen. Dat zegt minister van Financiën Smotrich, die het niet eens is met die beslissing. Volgens Israëlische media zou de VS druk op Netanyahu hebben uitgeoefend om buitenposten te ontruimen die zijn gebouwd zonder officiële toestemming van Israël. Maar de premier bevestigt dat niet. Israël kondigde eerder juist uitbreidingen van die nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aan. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Beek en Donk is zaterdag de tentoonstelling De Omgevallen Tuin van Igor Zevenbergen geopend in kunstpodium Het Oude Raadhuis aan het Heuvelplein. Zevenbergen, met artistieke wortels in Deurne, toont een samenhangend oeuvre van schilderijen en objecten. Hierin ontmoeten herinnering, natuur, taal en verbeelding elkaar. Zijn werk, gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout en kaasdoek, reflecteert zijn interesse in taal en literatuur. De titel De Omgevallen Tuin verwijst naar een jeugdherinnering over vergankelijkheid. Volleybalclub Werudi in Gemert staat stil bij haar 70-jarig bestaan. Deze indrukwekkende mijlpaal wordt groots gevierd. Speciaal voor de gelegenheid organiseert de vereniging op zaterdag 10 oktober een uitgebreide reunie en een feestelijk jubileumfeest. Het evenement vindt plaats in de gezellige sportkantine, direct gelegen bij Sporthal Molenbroek. Alle leden en oud-leden die deel willen uitmaken van dit historische moment kunnen zich vanaf nu aanmelden. Mis dit bijzondere moment niet en vier mee met Werudi in Gemert. De vereniging nodigt uitdrukkelijk alle huidige en voormalige leden uit om herinneringen op te halen.
3: Het team van de week van het zaalvoetbal Gemert, Battergy/Van Asseldonk, won de bekerwedstrijd tegen het lager geclasseerde van Schijndel-Sleutelbos met 4-1. De tegenstander scoorde in de eerste minuut de 1-0 via Mika van der Laar. Doelman Rens Arts voorkwam erger, waarna Sjors van Dongen de gelijkmaker maakte. Jordi Rooijakkers zette Battergy van Asseldonk op voorsprong en Jeroen Broekman vergrootte deze. Een doelpunt waar er komend seizoen nog veel van zullen volgen, volgens coach Jurgen Vrees. Rooijakkers bepaalde in de slotminuut de 4-1 eindstand. Verder waren er natuurlijk enkele verrassende en grote uitslagen.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Welkom terug. Dit is deel 2 van het platen ABC op OZN 920. Mocht je voor de eerste keer luisteren, en dat kan ik me heel goed voorstellen, wij lopen aan de hand van het alfabet door dat hele mooie archief van OZN 920. En ik heb zo eens een klein beetje zitten tellen. En we zitten al ruim over de 20.000 mooie pareltjes die hier opgeborgen liggen en netjes worden bewaard door onze archivaris van OZN 920.

Ze waren al even uit de kaart. 1979 kwamen ze in één keer verrassend met een nieuw album, Manifesto. Ik heb het over Roxy Music onder leiding van Brian Ferry. En het leuke is dat het nummer is eigenlijk een beetje een rocknummer, maar voor de single hadden ze een disco-versie gemaakt en die hoorde je. En wat ook toevallig was, dat het tegelijkertijd in de Britse top 20 stond met een ander nummer genaamd Angel Eyes. En dat kwam van een Zweedse popgroep genaamd ABBA.

stonden ook bekend als de Q65. En het leuke is, ze kwamen uit Den Haag. En dit was een ballad, terwijl ze eigenlijk bekend stonden om een wat rauwe muziek. En een klein beetje een tegenhanger van al die andere bekende groepen uit Den Haag. Dit is Ben en Sebastian. Another Sunny Day. Op OZ 92.

Het leuke is dat je overal, maar dan ook overal, de informatie kunt vinden die je vinden wil of zoeken wil. En zodoende ook over dit nummer van Kajak. Het gaat namelijk over een liefde van Hendrik de Achtste van Engeland. Ja, kijk, had ik zo niet geweten. Maar goed, daar kom je dan achter als je dat een klein beetje uitzoekt. Het komt uit 1980, Periscope Live. Dat was het zevende studioalbum van de band. Want ze maken toch wel hele mooie muziek. Het is live, de Zell Stewart.

te nemen voor deze zondag. Leuk dat je erbij was. Leuk dat jullie hier meeliepen. En volgende week zondag om 10 uur gaat de deur weer wagenwijd open. We maken weer een mooie wandeling in dat mooie archief van OSR 920. Maak er een mooie week van. Hoi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand.
3: Het team van de week van het zaalvoetbal Gemert, Battergy/Van Asseldonk, won de bekerwedstrijd tegen het lager geclasseerde van Schijndel Sleutelbos met 4-1. De tegenstander scoorde in de eerste minuut de 1-0 via Mika van der Laar. Doelman Rens Arts voorkwam erger, waarna Sjors van Dongen de gelijkmaker maakte. Jordi Rooijakkers zette Battergy van Asseldonk op voorsprong en Jeroen Broekman vergrootte deze. Een doelpunt waar er komend seizoen nog veel van zullen volgen, volgens coach Jurgen Vrees. Rooijakkers bepaalde in de slotminuut de 4-1 eindstand. Verder waren er natuurlijk enkele verrassende en grote uitslagen. In het amateurvoetbal is de wedstrijd tussen Gemert en Una vandaag geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De aftrap was om 2:30 middags op Sportpark Molenbroek in Gemert. Beide ploegen moesten genoegen nemen met de puntendeling. De eerste helft leverde weinig op, bij rust was de stand nog 0-0. Na de rust kwam er meer leven in de brouwerij. Gemert scoorde eerst, maar Una toonde veerkracht en kwam snel langzij. Het bleef spannend tot het laatste fluitsignaal, tegen 5 uur. Het gelijke spel voegt een punt toe aan beide teamtotalen in de competitie. In Beek en Donk is zaterdag de tentoonstelling De Omgevallen Tuin van Igor Zevenbergen geopend in kunstpodium Het Oude Raadhuis aan het Heuvelplein. Zevenbergen, met artistieke wortels in Deurne, toont een samenhangend oeuvre van schilderijen en objecten. Hierin ontmoeten herinnering, natuur, taal en verbeelding elkaar. Zijn werk, gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout en kaasdoek, reflecteert zijn interesse in taal en literatuur. De titel De Omgevallen Tuin verwijst naar een jeugdherinnering over vergankelijkheid. Op zaterdag 5 september opende een bijzondere expositie over Kerkstraat Noord haar deuren. Deze tentoonstelling duikt diep in de geschiedenis van elk pand, haar bewoners en de levendige activiteiten die zich er door de jaren heen hebben afgespeeld. Een unieke kijk op een stukje lokale geschiedenis. U kunt de tentoonstelling bezoeken in de aula van het Sint-Jan-gebouw. De reguliere openingstijden zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september, telkens van 10 uur tot 4 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De dorpsraad Lieshout roept inwoners op de centrumplannen voor Lieshout te bekijken en feedback te geven. De ontwerpen voor onder meer de Heuvel, Floreffenplein en Grotenhof zijn zeer de moeite waard. Meer details vindt u in de nieuwsbrief Centrumontwikkeling Lieshout. Aanmelden hiervoor kan via nieuwsbrieven op laarbeek.nl. Feedback is essentieel. De supermarkt op het Floreffenplein verplaatste bijvoorbeeld al na input. Uw mening, ook positief, is welkom. De eerste veranderingen zijn al zichtbaar. Bushaltes op de Heuvel zijn weg, de rijbaan voor terrassen sluit. De Laarbeekse gemeenteraad besluit op 2 oktober. In Beek en Donk is zaterdag de tentoonstelling De Omgevallen Tuin van Igor Zevenbergen geopend in kunstpodium Het Oude Raadhuis aan het Heuvelplein. Zevenbergen, met artistieke wortels in Deurne, toont een samenhangend oeuvre van schilderijen en objecten. Hierin ontmoeten herinnering, natuur, taal en verbeelding elkaar. Zijn werk, gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout en kaasdoek, reflecteert zijn interesse in taal en literatuur. De titel De Omgevallen Tuin verwijst naar een jeugdherinnering over vergankelijkheid. Volleybalclub Werodie in Gemert staat stil bij haar 70-jarig bestaan. Deze indrukwekkende mijlpaal wordt groots gevierd. Speciaal voor de gelegenheid organiseert de vereniging op zaterdag 10 oktober een uitgebreide reunie en een feestelijk jubileumfeest. Het evenement vindt plaats in de gezellige sportkantine, direct gelegen bij Sporthal Molenbroek. Alle leden en oud-leden die deel willen uitmaken van dit historische moment kunnen zich vanaf nu aanmelden. Mis dit bijzondere moment niet en vier mee met Werodie in Gemert. De vereniging nodigt uitdrukkelijk alle huidige en voormalige leden uit om herinneringen op te halen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de 7e keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door